0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld. Dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou, over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1-team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat wordt de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten? Frank, over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, beter vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens STER €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches streden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de compliment? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.
5: We denken na over een koophuis.
6: Dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart? Met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland dus Frankrijk te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat.
2: Zeker.
1: Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat, Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Nee. Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
2: Ja, mogen komen. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad, wat je terecht al zei, enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap, met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk

0: in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
0: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd en die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000, dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks, maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis voor een UFC evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
0: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
0: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken in zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks 250.000 euro in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. Ja, de intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind het een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5.000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
0: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenrijken van Barcelona.
0: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dichtbij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: En dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk... Ja, tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
0: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je wortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland dus Frankrijk te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij hem die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
2: Ja, mogen komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
10: Tennis. Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dit is zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap, met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden, totdat hij een zware blessure kreeg. Maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn, want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR-team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot

way. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld. Dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens STER €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen. En die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto. Ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk $60 miljoen per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardige en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard, maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France straks met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld. Dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet

0: verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze altijd niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
0: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal, zoals net ook al, terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil, met name in de Verenigde Staten, want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag, maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een vijfjarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de drie Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af. En die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig. Want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir. En zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract. Voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin twee Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van de Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
0: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de twee potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de tweede keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. Niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard, maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegstel met het spel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
0: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders, maar in dit geval is het volstrekt relevant, want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
0: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin, aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.

0: All Sport Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus ja, nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog, misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Nou ja, je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles dat kan.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. It's now

0: Organisatie en IWRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
1: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
0: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
1: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd en die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000, dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks, maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering heeft hij een podium.

0: laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC-evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, vind ik nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
0: Ja, dat soort zoeksoort.
1: Precies. Dan, ja, het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze, nou ja, alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
0: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis. Dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. Ja, de intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
0: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenwijken van Barcelona.
0: Oké. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht gaat al een tijdje dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier, want hij koopt nu eigenlijk, natuurlijk het is een hele grote club, maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is, hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
0: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
8: Voetbal.
9: Hallo, ik ben Jo van het Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luisterde netjes naar
2: je? Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij hem die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eentje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker
1: van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is een dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat, dus dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is... nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille. Het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden. Dat, ja. Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk,
2: ja,
1: als dat kan.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het is van niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. Dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. En in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketen zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch in het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal, zoals net ook al, terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil, met name in de Verenigde Staten, want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluid zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou, over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Ik haal zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official en exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluid zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou, over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat wordt de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten? Frank, over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hem zelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France straks met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, beter vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen.
6: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je wortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of het was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus ja, nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Nou ja, je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille. Het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden. Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin. Superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. Wel. En heel erg veel succes natuurlijk.
2: Ja,
1: dankjewel.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
1: I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad, wat je terecht al zei, enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016.

0: voor even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
0: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd en die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000, dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks, maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis voor een UFC evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Hij zou, ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
0: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
0: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief, bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar. En Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal, zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken in zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer

0: zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks 250.000 euro in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. Ja, de intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat een paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5.000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering, waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien, dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan, natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden, die dan een NASCAR-team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
0: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenwijken van Barcelona.
0: Oké. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk... Ja, tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
0: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
8: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio.
9: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio. Vandaag niet alleen, want we gaan het leuk even met z'n tweeën doen vandaag deze WK special. Want we gaan het wereldkampioenschap voetbal en natuurlijk de All Sports Radio Summer of Voetbal alvast aftrappen. En in mijn eentje betekent dat is saai. Dus Jelmer Ledyveld ook aangeschoven. Jelmer, welkom.
10: Goedemiddag Robert. Ik moet zeggen, ik ben nu toch wel wat meer zenuwachtig al voor het WK met het starten van deze wedstrijd. Daarvoor was ik vrij tranquilo. Maar nu hoop ik toch echt dat Oranje gaat winnen. Dat komt er denk ik helemaal op, dat gevoel.
9: Nou, een goede aftrap dan. Dan zijn we daar alvast klaar mee. Ja, nog een paar nachtjes slapen en dan gaan we natuurlijk weer beginnen. En vandaag gaan we deze uitzending lekker vooruitblikken op alles wat plaatsvindt. Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Tim van Sint-Viet van Mee met Oranje. Met hem gaan we het lekker hebben over Oranje natuurlijk. Wat zijn onze kansen? Verder schuift zometeen ook sportmarketeer Frank van der Walbaken aan. Want ja, die financiële kant van dit WK is behoorlijk interessant. Ik weet niet of jij al wat bedragen voorbij hebt horen komen inmiddels, maar...
10: Nee, nog niet. Nee, wel dat er nogal wat te doen is rondom de hotels. Ook dat er veel afzeggingen zijn de afgelopen weken vooral. Van kamers gereserveerd door de FIFA.
9: Ah, kijk. Nou ja, dan gaan we zo meteen uitgebreid met Frank induiken. En we bellen natuurlijk ook met voormalig scheidsrechter Mario van den Ende over de nieuwe regels die we in de gaten moeten houden. Ja, leuk feitje. Hij heeft nog het WK van 94, de vorige in de VS gefloten. Dus ik heb een vaag idee dat we daar nog even over gaan hebben. En zoals gewend met hier bij All Sports Radio ook aandacht voor het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
9: En dat blijft nog even WK gerelateerd. Want de eerste berichten over de zondagavond onwel geworden Christian Eriksen zijn gelukkig positief. De 34-jarige voetballer zakte in elkaar tijdens een oefeninterland van de Denen tegen Oekraïne. Maar maakt het naar omstandigheden goed. Het gaat nu goed met hem, zo vertelde teamdokter Morten Boesen vanochtend aan het Deense TV Tvol. De verwachting is dat hij snel naar huis mag. Het lijkt erop dat de pacemaker heeft gedaan wat het moest doen, zo zei hij zondagavond al. Christian was snel weer bij bewustzijn en wilde zelf van het veld lopen en dat was al een goed teken. De teamdokter was blij snel positieve berichten te kunnen delen met de teamgenoten van Eriksen. Veel spelers hebben het zien gebeuren en stonden te trillen. Omdat Christian zelf van het veld liep was voor hen geruststellend. Hij heeft zelf nog zijn familie begroet voordat hij naar het ziekenhuis ging. Volgens Boesen, die al snel contact had met Eriksens cardioloog, is de volgende stap nu het analyseren van de gegevens in de zogeheten ICD. Daaruit moet blijken wat er precies is gebeurd. Hij greep naar zijn borst wat erop kan duiden dat hij aansloeg en prikkels gaf. Dat kan voelen als een sterke schok of klap tegen de borst.
0: All Sports Radio Live.
9: Ja, inmiddels is bij ons in de studio aangeschoven Tim van Sint-Viet van Mee met Oranje. Tim, hele goedemiddag.
11: Een hele goedemiddag. Ja, daar zijn we weer.
9: Daar zijn we weer. Allereerst, ja, dat is natuurlijk wel fijn nieuws, hè, dat het in ieder geval met de Eriksen goed gaat.
11: Ja, je schrok gisteren enorm weer natuurlijk. Bijna 4 jaar geleden nu, toch?
9: Ja, dat vorige EK.
11: Ja, dan het zal toch niet weer, denk je dan inderdaad. Dus het is fijn om te horen dat het relatief goed gaat. Nou ja, gelukkig is dat goed gegaan. Ja, we hebben allemaal eigenlijk wel zin in dat wereldkampioenschap voetbal. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar de aanloop duurt heel erg lang eigenlijk, voor je gevoel. Is het blij dat het wachten nu zo goed als op zit?
6: Ja, eigenlijk zijn we al maanden aan het vooruitblikken, aan het vooruitkijken. En dan is het wel lekker als het nu eindelijk, ze zijn in Amerika, het begint eindelijk, de kriebels beginnen toe te nemen, de juichzaals en zo liggen weer in de winkels. En dan weet je dat het er bijna is, dus dat is wel lekker. En het blijft toch een bijzonder ding om altijd weer zo'n WK te zien en te volgen. En het oranje gevoel in Nederland is ook iets unieks volgens mij.
10: Is er nog een specifieke wedstrijd waar je echt het meestal nu naar uitkijkt in de groepsfase, Tim?
6: Nou, ik ben zelf altijd wel fan van Scandinavische landen. Dus wat dat betreft, ja, kijk ik wel heel erg uit naar de ontmoeting met Zweden. Maar dat heeft eigenlijk puur met eigen voorkeur te maken. En ja, met een Isaac, met een met die andere spits van Arsenal.
11: Jeukeres.
6: Ja, Jeukeres. Dat zijn wel mooie spitsen om te kijken natuurlijk. Dus even persoonlijk vind ik dat wel de wedstrijd die mij het meeste doet.
10: En voor de rest nog voor het Nederlands elftal zelf dan. De Zweden natuurlijk wil je dan graag zien. Maar nog een andere wedstrijd waarvan je denkt van daar moeten we ook echt goed naar gaan kijken voor het Nederlands elftal.
6: Bedoel van potentiële tegenstanders? Wat bedoel je?
10: Ja, potentiële tegenstander, ja.
6: Nou ja, als je eerst in een groep wordt en dat moet je natuurlijk wel. Je moet je in je stand, bij je stand verplicht. Ja, dan komt het ofwel tegen Marokko ofwel tegen Brazilië. Ja, ik ben heel benieuwd wat Marokko gaat doen. Kijk, ik denk dat zij tweede gaan eindigen. Maar je weet het niet. Ik ben heel benieuwd wat een beetje de machtsverhoudingen tussen beide landen zijn. Tussen Brazilië, die heel veel spelers missen, en tussen Marokko, wat ja, toch een beetje onthoofd is de laatste tijd. Dus ja, dat vind ik wel interessant, ja.
11: Nou, dat gaan we ook zeker in de gaten houden tijdens de WK. Nog even terug naar Oranje, want nou ja, we hebben natuurlijk een lange aanloop gehad. We hebben de selectie die inmiddels bekend is. We hebben een uitzwaaiwedstrijd gespeeld tegen Algerije, die niet altijd even goed ging en helaas verloren ging. Vanavond spelen we in principe twee oefenduels tegen Oezbekistan. Eentje voor eigenlijk een beetje de basis die Koeman wil gaan gebruiken, ook tegen Japan. En nog een korte wedstrijd voor de reserves. Die voorbereiding en dergelijke, die duurt natuurlijk heel erg lang. Hoe vind jij dat Oranje er momenteel voor staat?
6: Ja, enerzijds goed, want ze hebben een redelijk fitte selectie. De spelers die verzameld zijn, die zijn allemaal klaar voor het WK in principe. Alleen ja, de voorbereiding qua wedstrijden, dat ging wat minder goed natuurlijk. En in de media is er weer wat kritiek. En het Nederlandse volk is ook al een beetje sceptisch. Dus ja, wat dat betreft is het een beetje ja, des Nederlandse eigenlijk.
11: De 17 miljoen bondscoach.
6: Ja, het hoort er ook wel bij. Alleen ja, ik denk dat veel toch wel afhangt van vanavond. Kijk, Algerije speel je inderdaad niet goed. Maar je had hem ook makkelijk kunnen winnen. Ecuador, inderdaad 1-1 vorige maand. Ja, dat was ook zonde met die rode kaart. Maar dan kon je toch ook alweer positieve dingen uithalen. Dus als je vandaag gewoon met 3-4-0 wint, wat eigenlijk wel moet. Ja, dan zal het algemene chagrijn ook alweer weg zijn in Nederland. En dan is iedereen positief. Ja, als het vanavond lastig wordt, ja, dan ga je toch wel met een moeilijk gevoel naar die eerste wedstrijd tegen Japan toe.
11: Ja, die wedstrijd tegen Algerije, nou ja, die verloren we met 0-1 uitgerekend door Hadj Moussa, die in zijn eigen kuip scoorde. Dat is natuurlijk een wedstrijd waar we eigenlijk gelijk denken aan Tunesië. Het buurland spelen eenzelfde soort voetbal. In hoeverre was dit een generale voor die wedstrijd tegen Tunesië, of wat kunnen we verwachten?
6: Ja, sowieso was Koeman na afloop een beetje verbaasd over de opstelling van Algerije. Dat niet helemaal deden wat verwacht werd eigenlijk. Dus dat was wel opvallend. En ja, verder kijk, het blijft een oefenwedstrijd. Spelers gaan er toch natuurlijk anders in. De bondscoach van Algerije zal ook zeker dingen uitgeprobeerd hebben die op het WK wil toepassen. Dus ja, je kan het niet één op één kopiëren. Als ik puur naar kwaliteit ga kijken van de spelers, zie ik Algerije ook wel wat beter bijvoorbeeld met Hadj Moussa dan een Tunesië. Dus ja, ik zou die wedstrijd niet heel erg ja, als leidraad pakken voor het WK. Maar het is natuurlijk wel zonde dat je je kans niet afmaakt en dat er op het veld dingen misgaan. Ja, die moeten wel beter natuurlijk.
11: Ja, nu speelt Oranje vanavond dan tegen Oezbekistan. Daar ook natuurlijk een WK-ganger. Die spelen hetzelfde soort voetbal als Japan. Is dat nou ja, toch eigenlijk wel interessant om te zien dat Nederland toch wel bewust oefent voor zo'n WK tegen in ieder geval twee landen die ongeveer op dezelfde manier spelen als in ieder geval twee tegenstanders uit de pool?
6: Ja, het lijkt me alleen maar goed, toch? Ja, je moet je spelers voorbereiden op wat er kan komen. En kijk, 100% volledig kan natuurlijk niet. Maar het is wel fijn dat ze toch kennis kunnen maken met een speelstijl. Dat lijkt me alleen maar positief.
10: Ik wil nog even terugkomen op die skepsis en die argwaan waar jij het over had. In hoeverre heeft dat, denk jij, echt invloed op de spelers en de staf? Ze zitten ver weg in de Verenigde Staten. Houden ze zich daar überhaupt mee bezig?
6: Nee, dat denk ik niet. Kijk, uiteindelijk die skepsis en de argwaan is bij hun clubs natuurlijk ook. Mickey van de Ven heeft natuurlijk nog wel een lastig seizoen meegemaakt. En die indruk dat hij dat meeneemt, daar ging het gisteren tijdens persconferentie ook even over. Die is er niet. En Koeman heeft nog even gehad over een social media verbod voor de spelers. Daar heb ik voor de rest niks meer van gehoord. Dus volgens mij gaat dat niet door. Maar ja, dat zijn allemaal professionals. Er zitten geen vrijbuiters tussen of zo. Dus ze kennen het van hun club en ze kennen het ook van de meeste van eerdere toernooien. Dus dat lijkt me eigenlijk geen probleem.
10: Maar je denkt ook niet, want bijvoorbeeld als België zichzelf met Nederland vergelijkt, de Belgische media of Belgische journalisten zeggen dat ja, Nederland gaat altijd met naar een eindtoernooi toe met de gedachte dat er altijd gewonnen wordt, dat die finale gewonnen wordt. En in België is het van nou, we hopen zo ver mogelijk te komen. En ja, er wordt natuurlijk best wel veel verwacht ook van het Nederlands elftal.
6: Ja, dat is wel waar inderdaad. Kijk, in Nederland verwachten we altijd van, we halen toch wel die finale, want ja, heel onrealistisch is, maar toch verwacht het altijd. Ook de doelen bij de KNVB zijn ook wel heel hoog. Maar ik denk niet dat die spelers zich daar echt... Ik heb verschillende spelers gesproken en wat er opvalt is dat ze echt geloven dat Nederland finale kan halen. Wat misschien voor ons als buitenwacht toch wel opvallend is. En misschien ook wel ongeloofwaardig. Maar die spelers die geloven daar echt in. Dus dat vertrouwen in die groep zit wel goed. En ja, het zijn natuurlijk allemaal best wel ervaren jongens. Dus die kunnen wel omgaan met druk en met hoge verwachtingen en ook met kritiek.
9: Ja, nu inmiddels ook aangeschoven bij ons sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, welkom. Hoe ver kijk jij uit naar dit aankomende WK?
12: Nou ja, je weet, Robert, ik ben hartstikke sportgek. En deze zomer wordt natuurlijk helemaal alles super. En ik wat ik net hoor ook, ik vind het een verdienste van Koeman dat hij die spelers zoveel vertrouwen heeft gegeven, want eigenlijk is dat niet gebaseerd echt op feiten. We hebben in het verleden, kijk naar Qatar, we hebben het best wel redelijk gedaan. Maar op papier hebben wij natuurlijk een topploeg. Als je ziet waar al die spelers spelen, in welke topcompetities in Europa. Zitten er maar twee bij van de Vriendenloterij Eredivisie. En of die spelen is nog maar de vraag. Dus we hebben een groep van spelers waarvan je zou zeggen, een niet-coach, een niet-bekende, een niet-zich-expert voelend iemand. Die zou ervan zeggen van nou, die moeten zeker bij de laatste vier komen. Maar ik als optimist hoop dat natuurlijk ook, maar ik heb er best wel een beetje hard hoofd in.
9: Ja, want wat is nou de meest realistische voorspelling? Is dat dan toch de kwartfinales bijvoorbeeld, Tim?
6: Ja, ik heb daar ook al heel vaak over nagedacht. Ik vind dat moeilijk. Want in principe, als je inderdaad de groepsfase als groepswinnaar doorgaat, dan eigenlijk elke wedstrijd is toch wel een soort van finale. Alleen mogelijk dan de VS, die moet je wel makkelijk kunnen hebben. Maar je treft op papier waarschijnlijk Brazilië of Marokko en dan de VS, Frankrijk, Spanje en Portugal in de finale. Dat zou een loting kunnen zijn. Ja, en ik zie in principe elke wedstrijd kun je verliezen. Maar je kan hem ook altijd winnen natuurlijk. Alleen ja, de resultaten tegen toplanden de afgelopen jaren, die spreken niet in het voordeel van Nederland.
9: Nee, dus in dit geval, hoe realistisch is het dan als je inderdaad een Frankrijk of Spanje...
6: Ja, voor mij lijkt het totaal niet realistisch dat je ver komt. Maar ja, ik hoop het natuurlijk wel.
12: Ik ben wel benieuwd naar jullie mening over de Afrikaanse landen. Als ik de oefenwedstrijden kijk en de uitslagen ervan. Ik weet, daar moet je niet te veel waarde aan hechten. Want de coaches die willen iedereen laten spelen. Dus die uitslagen die zeggen niet zoveel. Maar ik verwacht toch best wel een beetje een opkomst. Een verrassende opkomst van sommige Afrikaanse landen.
6: Ja, kijk, wat je natuurlijk ziet, bijvoorbeeld in Frankrijk. Dat die hebben zoveel spelers die vaak geboren zijn in het buitenland. Waar ze dan ook het kunnen kiezen. Ja, heel veel valt af. En met Doué, zijn broertje, die speelt dan... Voor, jij weet het vast.
9: Dat zou volgens mij ook al een Guinea of iets
6: ja, zijn. Die hebben zo'n grote pool met allemaal echt talentvolle spelers. En dat merk je ook bij de Afrika Cup. Het niveau gaat steeds omhoog. Alleen ja, ik denk dat er op een eindtoernooi, ja, dat ze toch wel wat ervaring en ook wat kwaliteit in de breedte missen. Egypte moet dan vaak toch van een Salah komen of zo. En dan eindtoernooi als je te veel afhankelijk bent van één speler.
12: En wellicht ook missen ze de finesses van de trainers en de coaches.
6: Ja, die zijn over het algemeen wel goed hoor. Ik bedoel, als je bij Algerije is, dan van Fabio Cannavaro voor de groep.
12: Maar ik zag Algerije.
9: Tunesië. Ja.
12: Ja. Ik zag Tunesië spelen en dat viel me dus weer tegen.
6: Ja. Ja, kijk,
9: dat is wel grote oefening.
12: Kijk, Marokko verwacht ik vrij veel van. Die hebben een goede ploeg. Die hebben echt ook een je ziet hun speelstijl, die zit erin gesmeerd. Dit is een beetje geoliede machine. Maar ik zag eventjes, zat ik te kijken naar Tunesië, omdat het natuurlijk een tegenstander wordt van Oranje. Toen dacht ik direct van, nou, dat is een eitje.
6: Ja, kwalitatief vind ik het inderdaad geen goede landen. Maar ik denk, het is ook geen groot voetballand. Dus er zit ook niet veel geld achter natuurlijk, achter een voetbalbond. Maar als ik gewoon puur kijk naar wat zo'n land presteert, vind ik het wel knap wat ze doen. Alleen, natuurlijk, Nederland moet daar makkelijk van winnen. Daar ben ik het 100% met u eens.
10: Ja. Ik zat nog te denken wat jij zei over die dat minder finesse hebben. Kan dat juist nog weer in het voordeel werken van teams, juist om minder finesse te hebben?
12: Ja.
10: Toch, je kan toch in één keer verrast worden omdat iemand heel onorthodox speelt of niet? Of?
12: Nou ja, kijk, het is de eeuwige discussie over moet je nou een ploeg voorbereiden op spanning? Moet je een ploeg voorbereiden op het nemen van penalties? Terwijl de een zegt ja, je moet ze voorbereiden. En de ander zegt van nee, ze moeten juist ontspannen zijn voor die penalties. Nou ja, dat is inderdaad ligt aan de trainers, coaches en de technische staf eromheen. Die werken hoe langer hoe meer met data. Is dat goed of niet goed? Worden die spelers niet helemaal volgepompt met allerlei cijfertjes en dingen? Het laat ze ontspannen spelen, hè? Wat Van Hanegem riep, wat Johan Cruijff riep. Ja, we leven in een ander tijdperk.
13: Zeker. Nu gaat één ding wat ook heel erg gaat meespelen natuurlijk dit WK zijn de omstandigheden. Want het gaat super warm worden. Waar in ieder geval het Nederlands elftal ook gaat spelen. Hè? Zeker bij die openingswedstrijd in Dallas wordt natuurlijk best wel pittige omstandigheden verwacht. Hoe is het Nederlands elftal daarmee omgesprongen? Jij zegt net zelf, Tim, jij hebt een aantal van spelers gesproken. Wat gaat er door hun hoofd als het gaat om die omstandigheden? We zagen Engeland bijvoorbeeld al een hele middag half liggen op het veld in ontbloot bovenlijf. Om maar een beetje te kunnen wennen aan die omstandigheden. Hoe zit dat bij Oranje?
6: Ja, de eerste voorbereiding is dat ze nu al in de VS zitten. Dat je al een beetje kunnen, het is volgens mij rond de 30 graden, dat ze al een beetje kunnen wennen. Alleen de afgelopen weken hebben spelers ook elke dag van een half uur in de sauna moeten doorbrengen. Dat hun lichamen al kunnen wennen aan de warmte. En je hebt ook verschillende spelers die zelf thuis al langer bezig zijn met bepaalde voorbereidingen. Maar ja, gisteren werd Van de Ven gevraagd. Nou, die vond het nu al behoorlijk warm. Ja, terwijl we denk ik allemaal weten dat het straks nog veel warmer gaat worden. Dus dat is wel ergens toch misschien ook wel zorgwekkend dat hij het nu al lastig vindt. Maar er zijn ook een aantal spelers, denk aan Dumfries, die hebben al ervaring met zo'n hitte. Ook spelers die nu in het zuiden van hebben, denk aan Frenkie de Jong in Barcelona, daar kan het ook al behoorlijk warm worden. Dus de meeste spelers hebben ook al een bepaalde ervaring met hitte en voetbal in de hitte. Dus dat komt ook wel goed uit natuurlijk. Maar ik denk dat je nooit kan voorspellen hoe een lichaam echt volledig gaat reageren op die hitte en die luchtvochtigheid.
12: En wat vinden jullie dan van de 2 keer 3 minuten per helft drinkpauze? Dat er wordt gedacht aan de gezondheid van de spelers is natuurlijk volkomen terecht. Maar het is absoluut niet elke wedstrijd van de 104 waar het enorm warm is. Maar Infantino, de baas van FIFA, heeft weer iets nieuws bedacht om extra geld te genereren voor televisiecommercials tijdens die 2 keer 3 minuten. En dan doet hij dat onder het motto van ja, de gezondheid van de spelers staat centraal. Maar ondertussen denkt hij alleen maar weer aan het geld. Ik vind dat weer een maatregel dat de sport, en ik ben zoals ik net al zei helemaal sportgek en het klinkt vreemd uit mijn mond, maar het grote gevaar voor de sport is het grote geld. Dat gaat dicteren. Infantino laat de afgelopen maanden alleen maar zien dat hij bezig is met de financiële inkomsten van het toernooi. Hij heeft zelfs al geroepen dat het volgende WK in 2030 wellicht met nog meer teams gaat plaatsvinden dan de 48. Het was 32, vonden we af en toe al veel. Nu is het 48. 6 weken, 104 wedstrijden. Straks wordt het 64 teams. Nou ja.
6: Hey, we dachten allemaal dat de commercialisering van het voetbal niet heel veel extremer kon. De laatste weken, laatste maanden laten we wel zien dat er nog wel een overtreffende trap gaat zijn waarschijnlijk. Nee, wat betreft die pauzes inderdaad. Ja, het is een beetje raar. In Nederland heb je een hitteprotocol. Als het denk boven de 30 graden is of zo, boven de 28 graden heb je een drinkpauze. Dat is logisch. Ja, zometeen ga je inderdaad ook wedstrijden hebben dat het aangenaam gaat zijn. En nee, dat is gewoon heel vreemd natuurlijk. En het is hetzelfde met andere dingen. Dat de spelers geïnterviewd worden tijdens de rust. Of dat het team iemand beschikbaar moet stellen. Ja, het gaat natuurlijk steeds meer op
12: andere. Ja, en daarom vind ik het wel mooi dat een BBC en een ITV toch in een voetballand als Engeland hebben gezegd, wij vullen die 3 minuten niet met commercials. Wij blijven de camera's op de trainerscoaches. Wat gebeurt er in die 3 minuten? Wie praat met wie? Wie wordt er gemasseerd? Dat vind ik onderdeel van de wedstrijd. En het zou logischer zijn geweest, gezien de hitte in sommige plaatsen in Amerika, Mexico en Canada, dat ze gezegd zouden hebben, per wedstrijd beslissen we of die 2 keer 3 minuten komen. Dan zou het logisch zijn, dan zou het in het belang van de spelers zijn.
10: Ik was nog benieuwd, in hoeverre wordt er nou achter de schermen ook gelobbyd door bijvoorbeeld nationale voetbalbonden om dat juist niet te doen bij de FIFA? Is daar überhaupt een mogelijkheid toe om daarover te lobbyen, dit soort verdere commercialisering van de sport?
12: Het wordt constant geroepen, maar het idiote systeem wat de FIFA hanteert van one country, one vote, heeft ertoe geleid dat de grote voetballanden als Engeland, Duitsland en zelfs een land als Nederland, dat toch ook een naam heeft opgecreëerd in het voetbal, die hebben eigenlijk niets te vertellen. Want die kleine landjes in Afrika, die worden gewatteerd door Infantino. Mede door de hulp van Adidas als grote sponsor. Hele containers vol met Adidas spullen gaan naar die landen. Als er ook nog wat geld te pas kan komen, dan kan dat ook. Maar dan verdwijnt dat meestal in de zakken van een of andere dictator of de voorzitter van de voetbalbond. Die roept dat hij het voetbal centraal stelt, maar die intussen zijn zak belangrijker vindt dan het voetbal.
10: Is er nog bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken bij andere sporten of dat daadwerkelijk ook goed is voor de kijker uiteindelijk? Al die extra, bijvoorbeeld dus nu die extra pauzes erin?
12: Nee, er is, naar mijn weten zullen ze ongetwijfeld hier en daar onderzoeken, maar naar mijn weten is er nog niet echt een doorslaggevend onderzoek geweest. Maar ik maak me er wel zorgen over, want ik denk toch dat de minder gebonden voetbalkijker op een gegeven moment in een, laten we zeggen, minder interessante wedstrijd, krijgt hij drie minuten commercials, dan zept hij weg. En of hij dan terugkomt, dat vraag ik me dan af, als het een niet echt interessante wedstrijd is.
13: Nou, precies.
12: En je moet natuurlijk altijd voor ogen houden dat de grootste factor in de sport is de band met de fans. Als je die verliest, dan verlies je alles. Verlies je de uitzendrechten, verlies je de sponsors. Dus de band met de fans moet centraal blijven staan. En dus als je met dit soort idiote introducties komt, alleen maar ter wille van de poen, dan ben ik toch bang dat er al een beetje gezaagd gaat worden aan. Maar goed, het voetbal heeft zoveel krediet, die kan wel wat hebben. Dus voorlopig maak ik me geen zorgen. Maar het zijn wel de eerste stappen op weg naar mogelijke ellende.
13: Ja, nou ja, de andere kant van de medaille is wel meer inkomsten, is ook meer prijzengeld. Daar denk ik dat een KNVB, maar ook zeker Curaçao bijvoorbeeld, dat die niet onwelwillend daar tegenover staan natuurlijk.
12: Tuurlijk, ik gun het Curaçao als geen ander natuurlijk. Ik vind het allemaal prachtig en heel erg leuk, omdat we natuurlijk een speciale band hebben ook met Curaçao. En het is volop op televisie geweest. Maar het prijzengeld is verhoogd, maar we hebben ook meer teams. En de individuele spelers eisen hoe langer hoe meer. En terecht in mijn ogen. Zij zijn de feitelijke artiesten. Dus moeten meedelen in het geld. Maar is tot op heden nog steeds veel te weinig in mijn ogen. Ze worden ook nog eens verboden om gebruik te maken van social media. Dus hun eigen sponsors komen ook om enigszins tekort. Terwijl die toch eigenlijk de basis vormen van die speler. De eigen bonden, die krijgen een vergoeding. Wat interessant is. Maar ze moeten wel enigszins ver komen, willen ze daar enige winst op maken. En de feitelijke clubs, degene die de salarissen betalen van de spelers, die zijn nog steeds in het nadeel. Want die krijgen spelers terug die A, moe zijn, of in het ergste geval geblesseerd zijn. Nou, en zij betalen wel de salarissen. Nou, dan moeten ze hun nieuwe seizoen beginnen met een speler die 3 maanden uit de running is.
13: Wat ik overigens ook wel interessant vind, want neem bijvoorbeeld Wout Weghorst speelt bij Ajax. Ik weet niet of hij veel in actie gaat komen bij het Nederlands elftal. Maar ja, die moet er natuurlijk wel heel erg vroeg. Ik denk, nou ja, als ik het even zo uitreken. De finale is 17 juli. Volgens mij 28 juli moeten ze al hun Conference League voorronde wedstrijd spelen. Ja, stel we halen de finale. Dan denk ik niet dat hij heel veel tijd heeft om bij te komen voor de belangrijke wedstrijd alweer voor zijn club plaatsvinden.
12: Nee, dat zijn dus de problemen die zich voordoen. Mede door de uitbreiding van het WK. De periode nu van 6 weken is veel langer dan in Qatar in 2022. De clubs zijn in wezen, enerzijds zijn zij de betalers van de spelers. Ze zijn de eigenaar van de spelers, tussen aanhalingstekens. En tegelijkertijd zijn zij eigenlijk de minst meedelende in die enorme bedragen die er loskomen voor zo'n WK.
13: Ja, Tim, we hebben het nu natuurlijk ook even kort over Curaçao gehad. Wat mogen we van Curaçao verwachten? Want nou ja, als je kijkt naar de spelers, je hoeft maar 1 keer per ongeluk te winnen. En in principe ben je door naar de volgende ronde. Maken ze een beetje kans?
6: Ja, ik denk als je gaat kijken naar de oefenwedstrijden tegen alle serieuze tegenstanders. Nou, die werden toch wel relatief kansloos verloren. Ook de, ja, dus, nee, wat dat betreft verwacht ik dat ze weinig kans maken. Zeker in de pool des doods in hun ogen. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat ze ergens toch inderdaad een gestolen overwinning pakken. Of toch in de counter misschien weer. Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik denk, ja, reëel maken ze geen kans. En ja, het is ook al, in het buitenland is natuurlijk veel kritiek nou op dat 10 van de bijna alle spelers zijn geboren in Nederland. Dat is veel kritiek op een buitenland. Ik denk dat je ook inderdaad moet gaan kijken naar de toekomst toe. Van ja, wanneer ga je nou, ja, waar trek je de grens? Want Nederland heeft volgens mij iets van 45 spelers rondlopen die, of ja, nee, het Nederland als land heeft 45 spelers rondlopen die niet in Nederland, niet van Nederland uitkomen. Alleen Frankrijk heeft meer. Dus ik denk dat je daar wel ooit naar moet gaan kijken. Ja, hoe gaan we dit oplossen? Want het wordt nu wel heel erg, ja, chaotisch en onduidelijk eigenlijk.
13: Ja, ik had,
12: ja, en je moet je afvragen, komt dat het voetbal ten goede?
6: Ja.
12: We gunnen het natuurlijk die landen, maar de boekmakers zeggen op dit moment Haiti is de minst helemaal onderaan. En Curaçao staat op de ene onderste plaats. En je krijgt krankzinnige uitslagen van 6-7-0, 8-0. Dat komt weer niet ten goede aan de geloofwaardigheid van het product tussen aanhalingstekens voetbal.
10: Aan de andere kant kan het toch wel weer de ontwikkeling van voetbal op het eiland Curaçao toch juist weer ten goede komen? Dat ze
12: ben ik absoluut met je eens. Curaçao is op dit moment één grote chaos in de positieve zin des woords. Voor wat het voetbal betreft. Die shirtjes die vliegen de winkels uit. En het hele eiland is trots. Het wordt op de kaart gezet. En dus wat dat betreft heeft het een positief effect. Maar aan de andere kant of het product, nogmaals tussen aanhalingstekens, voetbal ten goede komt. Dit soort gekke uitslagen. Verzin dan een andere vorm van competitie voor de minder bedeelde landen. Ik weet het niet, maar nu wat ik net zei, die plannen van Infantino, omdat hij weer denkt aan nog meer geld, weer uitbreiden van 48 naar 64 ploegen. Ja, het is te zot voor woorden.
13: Ja, wie is nou de speler bij Curaçao die het misschien het meest kan verrassen dit WK?
6: Ja, dan ga je denk ik automatisch de aanval uit, lijkt mij toch. Ja, wie heeft het allemaal rondlopen? Redan, als ik het goed zeg. Wij volgen Curaçao niet heel intensief, moet ik zeggen. Dus ik ben niet helemaal thuis in de opstelling. Jij volgt volgens mij iets intensiever?
12: Nee, ik volg het ook niet zo intensief dat ik die namen ken. Dat moet ik ook eerlijk bekennen. Ik volg het fenomeen. Curaçao doet mee. En natuurlijk Dikkie Advocaat en Cor Pot. Maar de spelers, moet ik ook even een antwoord schuldig blijven.
10: Ja, Chong voor je Sheffield United.
13: Overigens de enige op Curaçao geboren speler in de selectie. Ja. Ahi Chong.
6: Het Gerano Kerk, denk ik.
10: Daar moet ik ook even goed kijken, hoor.
13: Maar wat
10: wetensvraag.
13: Precies, ja. Maar wat het wel interessant maakt is dat Curaçao heeft evenveel spelers geboren in Europa in de selectie als Duitsland. Dus dat las ik ergens. Dat is wel weer grappig. Daar was een van de commentaren ja. Inderdaad. Volgens mij alleen Waldemar Anton, die is geboren in Kazachstan bij Duitsland. Maar voor de rest, of Oezbekistan geloof ik. Maar dat zijn voornamelijk Europese voetballers. Maar dat kan het natuurlijk voor Curaçao wel. Nou ja, positief maken in die zin.
6: Dat is het, anders als het WK nooit bereikt natuurlijk.
13: Ja.
6: Dus dat is het enige, ja, het enige positieve van hun. Zonder de Nederlandse voetballers tussen aanhalingstekens hadden zij dan nooit gestaan. En ja, het is fantastisch. Maar ik vind het voor de ontwikkeling van een WK, ik vind voor het plaatje WK in het algemeen, vind ik het gewoon een beetje afbreuk doen. Omdat ja, je krijgt gewoon nu, en zeker als je straks 64 landen hebt, krijg je gewoon ja, hele kleine en nietszeggende landen. En ik denk in een groepsfase in Duitsland gaat het ook nooit Curaçao serieus nemen. Die gaan misschien wel een soort van B-elftal opstellen. Dus ik verwacht niet eens per se grote uitslagen. Want voor die teams gaan als oefenwedstrijd benaderen en als rustmoment benaderen. Dus als je na 6 minuten 4-0 voor staat, dan ga je wisselen. En dan ga je hem uitvoetballen. En dat is van niemand leuk om te kijken.
13: Nou, precies.
12: Ja, dat ben ik met je eens.
13: Nou ja, over het leuke om naar te kijken gesproken. We gaan natuurlijk ook nog wel wat dingen zien in de speelregels die we in de gaten moeten gaan houden. We gaan zo even bellen met Mario van den Ende, want die heeft het allemaal voor ons op een rijtje.
14: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Just Jack Stijl en John Turn the Lights Off hier bij All Sports Radio, waar we momenteel bezig zijn met een special rondom het aanstaande wereldkampioenschap. Voetbal zijn lekker aan het vooruitblikken. En ja, voor wie straks het WK op de voet gaat volgen en de wedstrijden gaat kijken, die moet toch een aantal dingetjes in de gaten houden. Want zoals eigenlijk bijna elke zomer zijn er wat wijzigingen in de spelregels. En dat zijn er voor deze zomer toch wel een aantal die tijdens dat wereldkampioenschap ingevoerd gaan worden. En om daar wat meer duiding aan te geven, hebben we inmiddels aan de lijn voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende. Mario, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Lekker vanuit Spanje, vanaf vakantie. Dat WK.
1: Dat is mijn trainingskamp, hè. We moeten natuurlijk een beetje uitgerust aan het WK. deze week. Ja.
0: Precies. Dat snap ik hem wel. We gaan natuurlijk allemaal wat nieuwe regels zien tijdens dat wereldkampioenschap voetbal. Maar toch even voor de mensen die terugdenken aan het vorige WK in Amerika. In 94 was dat. Die kan natuurlijk ook denken aan Mario van der Ende, want jij hebt daar gefloten. Hoe was dat destijds?
1: Ja, een bijzondere gelegenheid. Dat was een geweldig toernooi, vond ik. Wij waren toen als scheidsrechters. Ik was toen gekoppeld aan Jan Dolstra, de Nederlandse grensrechter. En toen heette ze nog grensrechters, de assistent scheidsrechters. En ik had geen vast team, daar ben ik ook geen voorstander van. Ik heb ook later nog daar 3 wedstrijden mogen leiden. En toen had ik een Hongaarse grensrechter, een Koreaanse en een grensrechter uit Vanuatu een keer langs de lijn gehad. Ja, en dat is mij uitstekend bevallen. Wat ik me nog wel kan herinneren bij ons centrale basiskamp. Dat zat in Dallas, dat was bij de Cooper Center. Dat was de oud-legerarts, die had daar een geweldig complex uit de grond gestampt. En was de man die ook de Cooper-test had uitgevonden. Zo'n hardloop, tenminste zo'n wedloop van 12 minuten rondjes lopen. En dan bepaalde hij wel of hij een goede conditie had, ja of nee. Ik zat in Dallas. En met Dallas mocht ik naar New York om een wedstrijd te fluiten. Van New York naar Boston om natuurlijk official te zijn. Van Boston terug naar Dallas. Van Dallas naar Los Angeles. Van Los Angeles naar San Francisco. San Francisco, Dallas. Dallas, Washington om daar weer een wedstrijd te leiden. Ja, en toen ging het Nederlands elftal door naar de laatste 8. En toen mocht ik naar huis toe. Voor mij nog steeds zeer vreemde redenen. En dat was 4 jaar later in Frankrijk precies hetzelfde. Ondanks het gezicht dat de scheidsrechters wel door zouden gaan. Ik heb dat in 2006, toen ik zelf in de scheidsrechterscommissie bij de FIFA zat, gelijk veranderd. En dat is dan ook wel goed gelukt. Want het is natuurlijk belachelijk dat als je als scheidsrechter een goed toernooi draait, dat jij naar huis moet omdat jouw land, waar je eigenlijk helemaal niks mee te maken hebt. Je hebt hetzelfde paspoort, maar voor de rest niet. Dat die doorgaan. En dat blijf ik nog steeds, voor mij nog steeds een hele frustrerende regel vinden. Als je dan terugdenkt aan dat toernooi, was voor mij in ieder geval toch wel een zwarte pagina in dat toernooi.
0: Ja, nu zei je had je basis in Dallas. Dat is natuurlijk ook de eerste speelstad van het Nederlands elftal. De omstandigheden zijn natuurlijk wel een dingetje. Hoe was dat destijds?
1: Ja, ook gloeiend heet. Ik kan me herinneren dat dat was helemaal aardig. Want de temperatuur wordt natuurlijk in Amerika gemeten in Fahrenheit. Dus je zag die thermometer zag je steeds boven de 100 uitkomen. Daar ben je natuurlijk niet aan gewend. En toen weet ik nog wel dat Jan Dolstra, die had dus wat voorzorgsmaatregelen genomen, dacht hij zelf, door plastic flesjes water aan de kant van de reclamebord te zetten, aan de kant waar hij liep. Toen het spel stil lag, toen nam hij een slok water en toen verbrandde hij dus, omdat het zo heet was, dat plastic flesje. Had hij in de rust een hele brandlaar op zijn lippen staan. Dus ik zei, dat is goed voor het meezingen vanavond, Jan. Dat zijn allemaal dingen die er dan weer naar boven komen als je dan terugdenkt aan de hitte. Maar ook die hitte, daar ben je natuurlijk goed op voorbereid. Ik weet wel dat wij in Zeist trainen in een sporthal waar de temperatuur voor 2 uur naar 38, 39 graden werd opgevoerd. Ik heb op home trainers, op loopbanden in sauna's gewerkt. Ik was denk ik heel goed voorbereid in die tijd. Ik werkte toen ook samen met de medische afdeling in Zeist, maar ook met de inspanningsfysioloog Jos Gijssel, die uit het hockey en maar ook bij Ajax actief was geweest. Die wisten toen wel verwant. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit last heb gehad van de temperaturen die, ja, waar we toen mee te maken

0: Het mooiste, tenminste de eerste wedstrijd was die ik mocht fluiten in het Giants Stadium in New York. Ierland tegen Italië. Dat 1-0 voor Ierland, heel verrassend. Italië is natuurlijk wel later nog finalist geworden in het toernooi. Dus ik wilde gelijk zeggen dat als je een keer verliest, dat alles gelijk reddeloos verloren is in de poolfase. En zeker niet dit toernooi. Maar ik had daar, ik zal het vergeten, was een enorme show. Dat is natuurlijk nu ook zo. En dat trad Liza Minnelli op. Liza Minnelli, die had die Ieren en die Italianen helemaal ingepakt. En die begonnen op een gegeven moment New York, New York te zingen. En toen was, ik had twee bodyguards. Dat was ook wel aardig. En ik zei, ik ga even naar de middenstip. Liza Minnelli even een handje geven. Dat vind ik wel leuk voor de foto. En toen ging hij al stappenbel, stond de telegraaf, de fotograaf ging mee. En op een gegeven moment, Liza Minnelli, die was even klaar. Ik gaf haar een hand. Ik zei, I'm the next 90 minutes more important than you are now, but you can continue your song. En, nou ja, goed, ik weet dat ik de scheidsrechter was. En Jan Stappenbelt nam even snel een foto. En die zei, morgen in de Dutch Telegraaf, this photo is underlined. Who is the woman next to Mario van den Ende? Dus wie is de vrouw naast Mario van den Ende als op de hele wereld Liza Minnelli niet kende, weet je wel. En toen moesten wij vlak beginnen. En toen werd er op de deur geklopt. En toen stond Liza Minnelli voor de kleedkamerdeur. Van, goed leuk, ref. En I enjoyed. Ik vond het wel leuk dat die telegraaf, dat die man van de fotograaf in ieder geval zei. Wie is dit vrouw? Ja, van de ene. Dus die moest er ook wel om lachen. Ja, en zo zit zo'n 5 weken reis. Ja, vol met anekdotes natuurlijk.
1: Mario Frank hier, ik heb een vraag aan jou.
0: Dat
1: Wat
0: gewoon.
1: vind jij van die 2 keer 3 minuten per helft drinkpauze, terwijl het natuurlijk alleen maar bedoeld is voor televisiecommercials?
0: Ja, goed, dat is helemaal jouw vak, hè. Daar moet je gelijk aan denken. Want, de marketeers die hebben hun werk goed gedaan. Want de commercials moesten natuurlijk verkocht worden. Kijk, er zijn daar natuurlijk straks stadions waar die drinkpauzes totaal niet nodig zijn. Omdat die stadions volledig airconditioning zijn. Je weet, alles draait natuurlijk in het voetbal. Het heet niet voor niks meer professional voetbal en betaald voetbal. Het draait natuurlijk heel veel om centjes. Dus het was voor mij niet helemaal nodig geweest. Omdat ik het ook eigenlijk een hinderlijke onderbreking vind. Hè? Ook in het spel zelf. Als je dus op jacht bent naar een doelpunt. En je bent dan druk aan het drukken. En dan krijg je dus ineens toch weer even die 3 minuten stilstand. Ja, dan kan toch weer even weer van invloed zijn op het spelverloop ook. En dat vind ik wel, dat vind ik jammer. Dat in ieder geval ondergeschikt wordt gemaakt aan de commercial.
1: Ja, nee, we zijn het helemaal eens, Mario.
2: Nou.
0: Nou ja, dat is mooi.
2: Mario, dan naar, nou ja, toch naar die spelregels. Hè? Want er zijn een aantal wisselingen. Misschien beginnende met de VAR. Want nou ja, daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren met jou meer dan eens over gesproken. Die scheidsrechters gaan veel meer hulp krijgen vanuit de videowagen. Hè? Ze mogen nu ook controleren of een tweede gele kaart, een hoekschop terecht zijn gegeven. Daarnaast hebben we ook daarnaast hebben we ook nog de grensrechters of de assistent scheidsrechters, zoals je dat zo mooi zegt, nog wat extra technische ondersteuning. Krijgen ze weer een geluidje in hun oor te horen als een speler meer dan 10 meter buiten spel staat. Of 10 centimeter buiten spel staat. 10 meter moet je wel kunnen zien, denk ik. Maar wat vind jij daarvan, van die extra technische ondersteuning?
0: Ja, technische ondersteuning, daar ben ik, dat hebben we een paar keer bij deze uitzending ook gezegd, daar ben ik een groot voorstander van. Zeker als het snel gebeurt. Kijk, in Nederland, als wij buitenspel moeten gaan waarnemen, dan moeten we eerst lijntjes trekken. En dan pakken wij altijd nog een marge van 10, 12 centimeter. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Zeker als je de technologie die je bijvoorbeeld in de Champions League gebruikt, dan zie je binnen een seconde op een speler buitenspel staat. Maar ja, de chip is nu in die bal helemaal ingevoerd. Spelers die zijn veel beter te traceren op het veld door een bepaalde techniek die ze omgang krijgen. Ja, dus wat dat betreft ben ik een groot voorstander als het maar de snelheid bevordert. Ik vind het ook een hele goede zaak dat een VAR in kan grijpen als een speler ten onrechte een tweede gele kaart krijgt. Het kan natuurlijk ook met persoonsverwisseling zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat de scheidsrechter fout zit. Ik heb in Nederland begrepen vorige week dat er maar 21 fouten gemaakt zijn dit seizoen. Nou ja, dat toen dacht ik van, hebben ze alleen de maand augustus geteld, geloof ik. Maar om het spel zo zuiver mogelijk te maken, vind ik het heel.

0: goed, dat die technologie in ieder geval een betere ondersteuning kan geven. Wat ik wel vind, is bijvoorbeeld als je een signaaltje krijgt als grensrechter. Ik heb dit seizoen een keer meegeluisterd naar hoe die grensrechters, assistentscheidsrechter en scheidsrechter en de VAR en die VAR met elkaar communiceren. Nou, dan de vogeltuin en avifauna. Die maakt minder geluid, want ik heb het idee dat die gasten elkaar alleen maar afleiden door elke keer met de hoeken wat ze vinden. Dus dat moeten ze minimaliseren, denk ik. En alleen maar gewoon zeggen buitenspel en voor de rest niks. Maar nogmaals, om de snelheid van het spel te bevorderen, denk ik dat de technologie, die puntjes die je net noemde, in ieder geval een positieve toevoeging kunnen zijn.
1: Om even verder te gaan op de snelheid bevorderen van het spel. Ook de doeltrap en inworpen is snelheid vereist. Hè? Die moeten allebei binnen 5 seconden genomen worden. Bij doeltrappen telt de scheidsrechter dan 5 seconden af. Wat bij mij dan gelijk naar boven komt nu, Mario, is bijvoorbeeld de Engelse fans of de Schotse fans. Dus die bijvoorbeeld in de Engelse fans al bij de Premier League in het stadion zitten. Dat ze enorme aparte leuzen gaan roepen tijdens die 5 seconden. Of dat het heel absurdistisch gaat worden. Dat het publiek zich ermee gaat bemoeien.
0: Ja, maar ja, nou is de absurde humor in Engeland en Schotland natuurlijk wel gewaarborgd. Maar je hebt natuurlijk ook kans dat bijvoorbeeld een heel vak gaat afstellen.
1: Ja, precies.
0: De countdown, ik denk alleen maar dat je dan als speler en als keeper, maar ook als scheidsrechter in ieder geval extra. Dat je extra pure bent van. Ik kan ze niet in de maling nemen. Het gaat om die seconde. Het is natuurlijk wel zo dat je moet zorgen dat de ballenjongens, ballenmeisjes en op de ballen die achter het doel liggen, en in ieder geval dusdanig gesitueerd zijn, dat je die bal wel binnen 2 seconden kan ophalen om hem binnen 5 seconden in het spel te brengen. Want anders heeft het nog geen nut natuurlijk.
2: Ja, en dan zijn er nog een aantal dingen die interessant zijn met betrekking tot spelers die eventueel een minuut buiten de zijlijn moeten blijven. Allereerst als ze eigenlijk te traag wisselen, want dat kan natuurlijk soms ook nog wel eens een dingetje zijn dat spelers er wat langer over doen om van het veld af te lopen. Nu weten we dat er wel regels zijn dat ze bij de dichtstbijzijnde zijlijn eigenlijk eraf moeten. Maar stel je hebt een publiekswissel, dan doen ze toch nog even ongeveer het hele stadion een handje geven voordat ze het veld aflopen. Nou ja. Nu moeten ze echt binnen 10 seconden eraf zijn, want anders mag de wisselspeler niet erin.
0: Nee, maar ook dat is dan weer snelheid bevorderend. En dat vind ik niet zo slecht, want je ziet af en toe dat het gewoon als een soort tactisch middel wordt gebruikt. En daarom zeg ik dan, een goede zaak dat het binnen 10 seconden moet gebeuren. Wat ik wel heel belachelijk vind, en daar hebben we vorige week al het voorbeeld van gezien bij de vrouwen in het land tussen Nederland en Ierland. In Nederland krijgt een strafschop. Omdat een speelster gewoon geraakt wordt. Die krijgt dan verzorging. Hè? Dus de scheidsrechter heeft geconstateerd dat een overtreding heeft plaatsgevonden. Dus om het simuleren is absoluut geen sprake. Ja, dan moet die speelster een minuut buiten het veld blijven. Ierland trapt af en binnen die minuut, als ze met 10 man spelen, Nederland scoort Ierland. Ja, dat is natuurlijk contraproductief. En dan denk ik bij mezelf, wie heeft naar die regel verzonnen op even niet opgelet? En, als je die invap, als je die gasten bij elkaar ziet zitten en je maakt er een foto van, nou, dan heb je een uitvlapfoto nodig. Dus wat dat betreft zitten er heel veel mensen waar ik denk, hier is totaal niet over nagedacht. En dat vind ik dus een contraproductieve regel die absoluut even bijgesteld moet worden.
2: Ja, want dat was inderdaad die andere met een minuut buiten het veld. Dat is met een blessurebehandeling. Dan zeggen ze van dat voorkomt dat spelers expres natuurlijk gaan liggen of een blessurebehandeling afdwingen. Zodat er misschien tactisch iets besproken kan worden. Ja, maar dan is een minuut natuurlijk inderdaad wel lang.
0: Dat is toch ook te veel. En als je als scheidsrechter hebt geconstateerd dat een speler geraakt is. En dat was bijvoorbeeld in die wedstrijd van Nederland-Ierland vorige week was dat het geval. Ja, dan denk ik van, en nogmaals, een scheidsrechter, de meeste zijn geen arts, dus je kunt niet gelijk bepalen of er wel een pittige blessure is. Maar ik denk dat je daar gewoon het voordeel aan de speler moet geven. En ook weer logisch je verstand afgaan, want die speler is geraakt. Dus er kan wat aan de hand zijn en dan vind ik een minuut gewoon te lang om extra straf te geven.
1: Misschien nog even als laatste dan, Mario, ook een nieuwe regel. Hè, dat deze zomer dus mogen spelers tijdens opstootjes niet meer hun mond of hun hand voor hun shirt of hun hand voor hun mond houden. Zo wilde ik het zeggen. En er kan een rode kaart uitvolgen. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, kijk, er is natuurlijk een situatie geweest met Gianluca Pestriani van de Benfica tegen Vinicius. Mm-hmm. Nou ja, daar is dus sprake geweest van intolerant gedrag. En er zijn woorden geweest dat hij absoluut niet wilde beugen kunnen. Nou, daar is die speler ook voor geschorst. Dus wat dat betreft vind ik het niet zo gek, omdat je... er blijken ook wel mensen te zijn die dat heel goed kunnen meekijken en wat er gezegd wordt, weet je wel. Dus dan vind ik het niet zo slecht. En ik vind altijd, als je iemand tegemoet treedt, doe dat met open vizier. En dan niet met je handje ervoor of je shirtje ervoor, maar gewoon zodat iedereen het kan horen. Dus wat dat betreft ben ik het wel met die regel eens.
2: Nou ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die we in de gaten moeten gaan houden. Denk je dat er wel echt gehoor aan gegeven gaat worden? In ieder geval dat de scheidsrechters ook als een speler het vergeet of per ongeluk zijn hand voor zijn mond heeft, dat hij ook direct rood trekt? Of dat hij dan toch misschien zoiets heeft van...
0: De scheidsrechters die uitgenodigd zijn, kijk, dat zijn toch vaak mensen die vanaf 31 mei al in een trainingskamp zitten. Ja, en ik heb zelf wel regelmatig met het Duitse gang dat ik geluisterd heb naar de instructies, maar ook gewoon... En ik weet gewoon dat ze daar in het begin zeker heel fel op zullen zijn. Ja, en dan zijn er natuurlijk wel een paar van die baasjes als vrijzetten die daar natuurlijk nog extra nadruk op gaan leggen. En echt als een soort Sherlock Holmes met een vergrootglas op juist op dat soort dingen gaan letten. Want die willen gewoon scoren wat dat betreft. Dus wat dat betreft denk ik dat spelers en coaches in ieder geval hier een gewaarschuwd mens zijn die vertreedt wel.
2: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Mario van der Ende, voor nu dank voor je tijd. Succes nog even met je trainingskamp daar in Spanje.
0: Voorbereidingskamp.
2: Precies.
0: Daar komt niet zoveel van. Ja.
2: Heel veel succes en wij spreken elkaar later.
0: Oké, jullie veel plezier aan de uitzending. Hoi, hoi.
3: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van der Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van der Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Je luistert nog steeds naar een All Sports Radio WK special. Waar nog steeds bij ons in de studio natuurlijk Tim van Sintvliet en ook Frank van der Wolbaken aangeschoven zijn. We hebben het net al een klein beetje gehad natuurlijk over het WK en over Oranje en over Curaçao. En toch ook over sportmarketing technische deel. Frank, wat ik misschien wel interessant vind om het nog even over te hebben zijn toch. En daar hebben jij en ik het heel veel over gehad ook in de BV Sport en de BV Sport Update. Maar dat dynamic pricing van de tickets. Volgens mij tot nu toe nog steeds is het zo dat er... Ja, ik denk nog steeds geen enkele WK-wedstrijd is uitverkocht. Zelfs de finale niet.
4: Nee, zelfs de finale niet. En het is dat dynamic pricing systeem. Het is dusdanig ingewikkeld dat eigenlijk niemand het begrijpt. Dus mensen worden geconfronteerd. Vandaag zeggen ze het kaartje kost $100. En opeens willen ze dan gaan kopen. De volgende dag blijkt het opeens $250 te kosten. Infantino verdedigt dat. Zegt hij, ja, het is het vraag- en aanbodsysteem, hè, wat de wereld dicteert. En dat hanteren wij als FIFA ook. Nou ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want er is op dit moment, en we weten uit voorgaande WK's, weken voordat het WK begint, zijn er enkele wedstrijden al volledig uitverkocht. Dus op dit moment nog geen enkele wedstrijd uitverkocht, zelfs de finale niet. Dus dat zegt al genoeg over dat hele pricing systeem. Hij heeft zich toch op een paar fronten behoorlijk verrekend. Ook in de televisierechten. Het heeft heel veel moeite gekost om in China een deal te krijgen. Daar had hij begroot op 250 miljoen. Hij heeft nu een deal kunnen sluiten in China voor 51 miljoen. Nou, dat scheelt toch maar voor even 200 miljoen. Dus hij heeft dollartekens in zijn ogen en een soort wensdroom over het WK. Die gewoon niet reëel is. India heeft nog steeds de rechten niet gekocht. Die wachten denk ik tot het laatste moment en dan denken ze een goede deal te kunnen sluiten. En dan denk ik dat het ook moet gebeuren. Want de FIFA kan zich niet veroorloven dat het WK-voetbal niet in India wordt uitgezonden, waar ruim 1 miljard mensen wonen. Infantino die laat op alle fronten blijken, als voorzitter van de FIFA, van het voetbal. Het belang van het voetbal vindt hij secundair aan het belang van geld. En het merkwaardige vind ik dan in zo'n verhaal, en dat was zijn voorganger Blatter natuurlijk ook, dat we het allemaal maar accepteren. En dat heeft weer te maken met wat ik net ook al zei, dat one country, one vote systeem. Hij wordt toch wel weer herkozen, want hij heeft nu al gezegd dat hij zich weer laat herkiezen in de volgende verkiezingen. Terwijl hij al eigenlijk aan de periode zit volgens de statuten. Maar hij verandert gewoon de statuten van de FIFA.
2: Ja.
4: En hij woont in Qatar. En hij is een Zwitser en het hoofdkantoor zit in Zwitserland, maar hij woont in Qatar. Ja, je kan hier nagaan in wat voor huis hij daar woont.
2: Dat zou geen appartementje achterhoog achter zijn, ben ik bang.
4: Nee, dat is een villa met inzicht.
2: Maar Tim, ja, die dynamic pricing bijvoorbeeld, weerhoudt dat veel fans ook van Nederland om toch die kant op te reizen?
5: Ja, buiten de prijzen. Kijk, de hele WK, Amerika, warm en dat duur, de reisafstanden. Het is een optelsom van. Kijk, ik denk als het alleen de prijs was, had er wel veel fans dachten, ja, oké, ja, het is een WK, het is Nederland. Maar het is gewoon een optelsom van alles. En dat weerhoudt heel veel fans inderdaad om erheen te gaan. En dat ook met de politieke situatie. Dat is gewoon het grote probleem. Dus het is niet of het is allemaal en. En dat is gewoon jammer, want ik ben wel benieuwd de oranje marsen. Of het een beetje hetzelfde gaat zijn als Duitsland. Of het echt maar 1-8 gaat worden of zo. Ik hoop natuurlijk dat Amerika oranje kleurt. Maar ik vrees er wel een beetje voor.
2: Nou ja, we zijn gelukkig al wel wat reportages vanuit die kant komen. Dat kinderen vanuit de speelsteden waar oranje is, dat die al wel heel erg enthousiast waren. Dus.
5: Ja, en je hebt natuurlijk ook de lokale Nederlanders die voor hun is een uitgelezen kans om Nederland te zien. Maar echt voor de mensen die normaal hier in de arena zitten, van de Kuip zitten, ja, 95% zal nu lekker op het dorpsplein staan.
4: Ja, de bus is wel die kant op gegaan al. Hè? Die,
5: ja, die is er al eventjes.
4: Die is er wel, ja. Maar ik ben het volstrekt eens. Ik denk dat het zal tegenvallen. Het aantal Amerikanen. En terecht wordt dan gezegd, het is niet alleen die toegangsprijs. Het is die afstand tussen die steden ook. En die reizen en het transport. En een kaartje van het Grand Metropolitan Transport System. Van uit de city New York, Manhattan, naar het stadion even buiten New York. Is $150. Terwijl het normaal gesproken $12 kost.
2: Ja. Ja, dat zijn wel bizarre bedragen. Tot slot nog even kijkend naar algemeen naar de toppers. Wie acht jij favoriet, Tim, voor dit WK?
5: Ja, dat wordt iedereen gevraagd natuurlijk. En er is eigenlijk niemand die één favoriet heeft. Ik vind het een hele moeilijke vraag. Want ik zie ook geen uitgesproken favoriet. Dan Frankrijk zou ik zeggen. Maar hey, ik zeg heel eerlijk. Het zou ook maar zo'n verrassing kunnen worden. Het zou misschien wel een Portugal kunnen worden. Ik heb echt geen idee. Ik vind het een hele moeilijke vraag en ik zie gewoon geen uitgesproken favoriet.
2: Frank?
4: Nou, ik ben het met Tim eens. Ik ben ook geneigd te zeggen Frankrijk als je de spelerslijst bekijkt. Maar ja, is het een team tijdens het toernooi? Kijk, we hebben allemaal gezien dat Mbappé ook af en toe verdette neigingen krijgt bij Real Madrid. Dus past hij wel in het team? Wil hij niet te veel de ster zijn? Dus ik vind het ook een hele moeilijke. Kijk, Spanje is natuurlijk ook een hele goede ploeg. Brazilië, Argentinië weten we weinig van op dit moment. Hoe goed zijn ze? Portugal met Ronaldo er nog steeds in. Ja, toch een man die voor veel goals zorgt. Dus ik vind het een hele moeilijke.
2: Wie is jouw favoriet, Jelmer?
1: Ja, dat komt meer omdat ik er gewoond heb. Ja, Engeland. Ja. Ik ga me waarschijnlijk enorm belachelijk maken door dat te zeggen, maar ik ga toch...
4: Nou, nee, ze hebben Harry Kane.
2: Coming home.
1: Ja, football's coming home. Ja, ik zag dat filmpje weer op Insta voorbij komen. Ik dacht, ja, nu gaat het toch eindelijk weer gebeuren. Nu gaat het eindelijk gebeuren, ja, ja.
4: Ja, en ze hebben natuurlijk Harry Kane. En dat is natuurlijk toch een van de meest scorende spitsen van de wereld. En ongeacht in welke wedstrijd hij scoort.
5: Hij maakt ze wel, ja. Nee, ja, ik het zou wel mooi zijn. Je gunt het de Engelsen wel natuurlijk na al die verloren tragedies, ja. Ja, benieuwd.
4: Ja.
1: En de VS zelf dan? Ja,
4: ja, thuisland. Misschien heeft dat een voordeel. Ik betwijfel het. Hè, de sportvoetbal, ons voetbal in Amerika is nog steeds niet echt een grote sport. Dus de fans zullen zich natuurlijk wel achter hun eigen ploeg scharen. Maar die zullen zich heel anders gedragen. Bijvoorbeeld dan de Nederlandse fans achter het voetbal. Dus het voordeel van thuisploeg is beperkt in mijn ogen. Maar aan de andere kant, de Amerikaanse mentaliteit in sport krijgt bij mij wel een plus. Dus ze zullen toch trots zijn op het WK in eigen land. En ze zullen er tot het uiterste gaan. Elke ploeg doet dat natuurlijk. Maar ik schaar ze niet onder de favorieten.
5: Nee, ze hebben geluk met de loting. Zitten denk ik in een van de makkelijkste groepen. Die zullen ze ook wel doorkomen.
4: Is dat een eerlijke loting, denk je?
5: Ja, je bent geneigd om nee te zeggen, maar ik mag er hopen van wel. Dus ze hebben geluk met de loting, dus ze zullen de groepsfase doorkomen. Maar ja, als ze echt tegen een serieuze tegenstander komen, dan kan Peppi wel zeggen dat ze wereldkampioen kunnen worden. Maar
4: ja.
5: Dat lijkt me toch wel een onrealistische droom.
2: Ja, maar toch is dat wel wat je veel van die Amerikaanse podcasts nu hoort. Hè? Dat ze Amerika heel veel kansen
5: toegeven. Is ook wel Amerikaans natuurlijk.
4: Ja, dat is natuurlijk typisch Amerikaans. Die Amerikaanse pers die schrijft Amerika de wereld in. En die zegt, we zijn serieuze kanshebbers. Nou ja, die Amerikaanse pers die weet ook weinig van voetbal. Dus,
2: ja. Ja, nou ja, daar heb je op zich ook wel een punt. Tot slot, het Nederlands elftal. We hebben het er wel even over gehad. Wat is nou realistisch? Toch gewoon even... gewoon even een harde voorspelling nu van iedereen. Ik zeg we gaan de kwartfinale wel halen, maar daarna wordt het lastig. Jammer.
1: Ja, daar ga ik wel mee. Ja, kwartfinale ook.
5: Ja, ik hoop in de halve finale, maar ik vrees dat hij dan uitgezaagd wordt, ja.
2: Frank?
4: Ja, ik kan het niet anders dan met jullie eens zijn. Ik denk ook de kwartfinale. En dan hangt het natuurlijk een beetje af van de tegenstander, maar dan weet je dat je in ieder geval per definitie een goede tegenstander krijgt. En dan vrees ik het ergste.
2: Ja, want als we eventueel Frankrijk treffen, dan is het wel klaar, toch?
5: Ja, dat vrees ik ook, ja.
1: Nou, ik wilde zeggen, het mooie is, hoe verder we komen, hoe beter het dan ook is. Als we de kwartfinale, daarna de kwartfinale doorgaan.
4: Ja, nee, ik ergens heb ik toch ook wel ervoor. Als we in staat zijn om goed te spelen en behalen die kwartfinale, dat er dan toch iets gebeurt in die ploeg. Dat we misschien een extra motivatie krijgen om echt tot elkaar te groeien en echt een goede ploeg te hebben, een goed team effect. En dat, ja, ik heb daar dan wel ook vertrouwen in Ronald met zijn staf. Maar dat is een beetje persoonlijk. Ik geloof in Ronald.
2: Dat is een mooie uitspraak. Frank van der Walbaken, dank voor je tijd. Dank voor je komst in de studio. Tim van Sintvliet van Mee met Oranje. Jij natuurlijk ook veel succes met het volgen van Oranje. En dan gaan we alweer richting het einde.
3: Van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: Ja, jammer. Onze special zit erop. Nou ja, dat toch even de reden waarom jij ook aanschuift. Niet alleen omdat het hartstikke leuk is om dit natuurlijk een experiment duo presentatie te doen. Maar het komende week gaan we jou ook veel horen. Waar kijk jij het meest naar uit?
1: Dat is mijn eerste uitzending. Ik moet even denken, volgens mij op de vrijdag is dat. Volgens mij vrijdag over 2 weken of een week is dat.
2: Nee, woensdag al, hè?
1: Woensdag al? Oh, dan moet ik even snel wat dingen regelen.
2: Nee, niet deze woensdag, maar woensdag.
1: Dat is zo, ja, precies. Ja.
2: We hebben het dan even kijken over 25 juni, geloof ik. Ja. En dan gaan we jou ook weer in actie horen. Dus dat wordt in ieder geval heel erg leuk. Wij gaan nog veel meer uitzendingen doen dit WK. Ja. Dus je hebt alvast een beetje kunnen proeven. Dat wordt heel erg leuk. Dit was deze uitzending. Dus mocht je iets hebben gemist, kun je natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden via de bekende podcastkanalen. En dan zijn we er woensdag weer met All Sports Radio Live. Uiteraard weer aandacht voor het WK voetbal. We gaan ook praten met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En we praten met Steven van Kempen van onder meer Kemco Sports PR en Management over de MXGP. Want ja, we hadden het over een prachtige tweestrijd in het wereldkampioenschap tussen Lucas Koenen en Jeffrey Herlings. Maar ja, je moet je wel op de motor blijven zitten. Inmiddels staat Lucas Koenen behoorlijk voor in die strijd om die titel. Het 19-jarige supertalent uit België. Dus benieuwd wat dat eigenlijk allemaal voor een gevolg heeft. Dat gaan we woensdag horen in de uitzending. Voor nu dank je voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne maandag en dinsdag. En zeg ik alvast tot woensdag. Dag.
3: All Sports Radio Live. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee. Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
10: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
11: Cricket.
12: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
13: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het is van niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen home of talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenwijken van Barcelona.
2: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dichtbij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, €450 miljoen voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van de Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel.

0: nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
0: Ja, en zeker de Tour de France straks met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders, maar in dit geval is het volstrekt relevant, want het promoot het.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent.

0: nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze altijd niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
0: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen, zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af. En die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig. Want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir. En zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract. Voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk $60 miljoen per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches streden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van de Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
0: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de twee potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de tweede keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. Niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid. En ook voor José Mourinho. En ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen. Naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
0: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
0: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, beter vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moest die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast, waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of het was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat.
2: Zeker.
1: Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Nee. Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffelsfoods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk,
2: ja,
1: met alles wat kan.
2: Ja, mogen komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de

0: De clubs op Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zover is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler. Die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
0: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd en die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000, dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks, maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis voor een UFC evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.

0: Ik denk dat hij nog een, wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
1: Ja, dat soort.
0: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
1: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn, want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
0: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
1: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is er dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
0: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
1: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen. Want veel anders konden ze niet. Want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub. Onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht. Lionel Messi, die kocht Cornella. Ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
0: In Spanje.
1: Oh, is in Spanje, oké. Okay.
0: Een van de buitenwijken van Barcelona.
1: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht. Gaat al een tijdje dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Want ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
0: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk... Ja, tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
1: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
0: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
1: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Dan kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
2: Ja, mocht komen. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio.
9: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio. Vandaag niet alleen, want we gaan het leuk even met z'n tweeën doen vandaag deze WK special. Want we gaan het wereldkampioenschap voetbal en natuurlijk de All Sports Radio Summer of Voetbal alvast aftrappen. En in mijn eentje betekent dat is saai. Dus Jelmer Ledieveld ook aangeschoven. Jelmer, welkom.
10: Goedemiddag Robert. Ik moet zeggen, ik ben nu toch wel wat meer zenuwachtig al voor het WK met het starten van deze wedstrijd. Daarvoor was ik vrij tranquilo. Maar nu hoop ik toch echt dat Oranje gaat winnen. Dat komt in één keer in me op, dat gevoel.
9: Nou, de goede aftrap dan. Dan zijn we daar alvast klaar mee. Ja, nog een paar nachtjes slapen en dan gaan we natuurlijk weer beginnen. En vandaag gaan we deze uitzending lekker vooruitblikken op alles wat plaatsvindt. Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Tim van Sint-Viet van Mee met Oranje. Met hem gaan we het lekker hebben over Oranje natuurlijk. Wat zijn onze kansen? Verder schuift zometeen ook sportmarketeer Frank van der Walbaken aan. Want ja, die financiële kant van dit WK is behoorlijk interessant. Ik weet niet of jij al wat bedragen voorbij hebt horen komen inmiddels, maar...
10: Nee, nog niet. Nee, wel dat er nogal wat te doen is rondom de hotels. Ook dat er veel afzeggingen zijn de afgelopen weken vooral. Van kamers gereserveerd door de FIFA.
9: Ah, kijk. Nou ja, dan gaan we zo meteen uitgebreid met Frank induiken. En we bellen natuurlijk ook met voormalig scheidsrechter Mario van den Ende over de nieuwe regels die we in de gaten moeten houden. Ja, een leuk feitje. Hij heeft nog het WK van 94, de vorige in de VS gefloten. Dus ik heb een vaag idee dat we daar nog even over gaan hebben. En zoals gewend met hier bij All Sports Radio ook aandacht voor het laatste sportnieuws.
7: All Sports Radio. Update.
9: En dat blijft nog even WK gerelateerd, want de eerste berichten over de zondagavond onwel geworden Christian Eriksen zijn gelukkig positief. De 34-jarige voetballer zakte in elkaar tijdens een oefeninterland van de Denen tegen Oekraïne, maar maakt het naar omstandigheden goed. Het gaat nu goed met hem, zo vertelde teamdokter Morten Boesen vanochtend aan het Deense TV12. De verwachting is dat hij snel naar huis mag. Het lijkt erop dat de pacemaker heeft gedaan wat het moest doen, zo zei hij zondagavond al. Christian was snel weer bij bewustzijn en wilde zelf van het veld lopen en dat was al een goed teken. De teamdokter was blij snel positieve berichten te kunnen delen met de teamgenoten van Eriksen. Veel spelers hebben het zien gebeuren en stonden te trillen. Dat Christian zelf van het veld liep was voor hen geruststellend. Hij heeft zelf nog zijn familie begroet voordat hij naar het ziekenhuis ging. Volgens Boesen, die al snel contact had met Eriksens cardioloog, is de volgende stap nu het analyseren van de gegevens in de zogeheten ICD. Daaruit moet blijken wat er precies is gebeurd. Hij greep naar zijn borst, wat erop kan duiden dat hij aansloeg en prikkels gaf. Dat kan voelen als een sterke schok of klap tegen de borst.
7: All Sports Radio Live.
9: Ja, inmiddels is bij ons in de studio aangeschoven Tim van Sint-Viet van Mee met Oranje. Tim, hele goede middag.
11: Een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer.
9: Daar zijn we weer. Allereerst, ja, dat is natuurlijk wel fijn nieuws, hè, dat het in ieder geval met de Eriksen goed gaat.
11: Ja, je schrok gisteren enorm weer natuurlijk. Ik ben al 4 jaar geleden nu, toch?
9: Ja, dat vorige WK.
11: Ja, dan, het zal toch niet weer, denk je dan inderdaad. Dus het is fijn om te horen dat het relatief goed gaat.
9: Nou ja, gelukkig is dat goed gegaan. Ja, we hebben allemaal eigenlijk wel zin in dat wereldkampioenschap voetbal. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar de aanloop duurt heel erg lang eigenlijk, voor je gevoel. Is het blij dat het wachten nu zo goed als op zit?
11: Ja, eigenlijk zijn we al maanden aan het vooruitblikken, aan het vooruitkijken. En dan is het wel lekker als het nu eindelijk, ze zijn in Amerika, het begint eindelijk de kriebels binnen toe te nemen. De juichzaals en zo liggen weer in de winkels. En dan weet je dat het er bijna is, dus dat is wel lekker. En het blijft toch een bijzonder ding om altijd weer zo'n WK te zien en te volgen. En het oranje gevoel in Nederland is ook iets unieks volgens mij.
10: Is er nog een specifieke wedstrijd waar je echt het meestal nu naar uitkijkt in de groepsfase, Tim?
11: Nou, ik ben zelf altijd wel fan van Scandinavische landen. Dus wat dat betreft, ja, kijk ik wel heel erg uit naar de ontmoeting met Zweden. Maar dat heeft eigenlijk puur met eigen voorkeur te maken. En ja, met een Isaac, met een met die andere spits van Arsenal.
9: Jeukeres.
11: Ja, Jeukeres. Dat zijn wel mooie spitsen om te kijken natuurlijk. Dus even persoonlijk vind ik dat wel de wedstrijd die mij het meeste doet.
10: En voor de rest nog voor het Nederlands elftal zelf dan. De Zweden natuurlijk wil je dan graag zien. Maar nog een andere wedstrijd waarvan je denkt van daar moeten we ook echt goed naar gaan kijken voor het Nederlands elftal.
11: Ik bedoel van potentiële tegenstanders? Wat bedoel je?
10: Ja, potentiële tegenstander, ja.
11: Nou ja, als je eerst in een groep wordt en dat moet je natuurlijk wel. Ja, je moet je in je stand, ben je in stand verplicht. Ja, dan komt het ofwel tegen Marokko ofwel tegen Brazilië. Ja, ik ben heel benieuwd wat Marokko gaat doen. Kijk, ik denk dat zij tweede gaan eindigen. Maar je weet het niet. Dus, ja, ik ben heel benieuwd wat een beetje de machtsverhoudingen tussen beide landen zijn. Tussen Brazilië, die heel veel spelers missen, en tussen Marokko, wat ja, toch een beetje onthoofd is de laatste tijd. Dus ja, dat vind ik wel interessant, ja.
9: Nou, dat gaan we ook zeker in de gaten houden aan CK. Nog even terug naar Oranje, want nou ja, we hebben natuurlijk een lange aanloop gehad. We hebben de selectie die inmiddels bekend is. We hebben een uitzwaaiwedstrijd gespeeld tegen Algerije, die nou ja, niet altijd even goed ging en helaas verloren ging. Vanavond spelen we in principe twee oefenduels tegen Oezbekistan. Eentje voor eigenlijk een beetje de basis die Koeman wil gaan gebruiken, ook tegen Japan. En nog een korte wedstrijd voor de reserves. Die voorbereiding en dergelijke, die duurt natuurlijk heel erg lang. Hoe vind jij dat Oranje er momenteel voor staat?
11: Ja, enerzijds goed, want ze hebben een redelijk fitte selectie. De spelers die verzameld zijn, die zijn allemaal klaar voor het WK in principe. Alleen ja, de voorbereiding qua wedstrijden, dat ging wat minder goed natuurlijk. En in de media is er weer wat kritiek. En het Nederlandse volk is ook al een beetje sceptisch. Dus ja, wat dat betreft is het een beetje ja, des Nederlandse eigenlijk.
9: 17 miljoen bondscoach.
11: Ja, het hoort er ook wel bij. Alleen ja, ik denk dat veel toch wel afhangt van vanavond. Kijk, Algerije speel je inderdaad niet goed. Maar je had hem ook makkelijk kunnen winnen. Ja, Ecuador inderdaad 1-1 vorige maand. Ja, dat was ook zonde met die rode kaart. Maar dan kon je toch ook alweer positieve dingen uithalen. Dus als je vandaag gewoon met 3-4-0 wint, wat eigenlijk wel moet. Ja, dan zal het algemene chagrijn ook alweer weg zijn in Nederland. En dan is iedereen positief. Ja, als het vanavond lastig wordt, ja, dan ga je toch wel met een moeilijk gevoel naar die eerste wedstrijd tegen Japan toe.
9: Nou, die wedstrijd tegen Algerije, nou ja, die verloren we met 0-1 uitgerekend door Hajj Moussa, die in zijn eigen kuip scoorde. Dat is natuurlijk een wedstrijd waar we eigenlijk gelijk denken aan Tunesië. Het buurland spelen eenzelfde soort voetbal. In hoeverre was dit een generale voor die wedstrijd tegen Tunesië, of wat kunnen we verwachten?
11: Nou ja, sowieso was Koeman na afloop een beetje verbaasd over de opstelling van Algerije. Dat niet helemaal deden wat verwacht werd eigenlijk. Dus dat was wel opvallend. En ja, verder kijk, het blijft een oefenwedstrijd. Spelers gaan er toch natuurlijk anders in. De bondscoach van Algerije zal ook zeker dingen uitgeprobeerd hebben die op het WK wil toepassen. Dus ja, je kan het niet één op één kopiëren. Als ik puur naar kwaliteit ga kijken van de spelers, zie ik Algerije ook wel wat beter bijvoorbeeld met Hajj Moussa dan een Tunesië. Dus ja, ik zou die wedstrijd niet heel erg ja, als leidraad pakken voor het WK. Maar het is natuurlijk wel zonde dat je je kans niet afmaakt en dat er op het veld dingen misgaan. Ja, die moeten wel beter natuurlijk.
9: Ja, nu speelt Oranje vanavond dan tegen Oezbekistan. Daar ook natuurlijk een WK-ganger. Die spelen hetzelfde soort voetbal als Japan. Is dat nou ja, toch eigenlijk wel interessant om te zien dat Nederland toch wel bewust oefent voor zo'n WK tegen in ieder geval twee landen die ongeveer op dezelfde manier spelen als in ieder geval twee tegenstanders uit de pool?
11: Ja, het lijkt me alleen maar goed, toch? Ja, je moet je spelers voorbereiden wat er kan komen. En kijk, 100% volledig kan natuurlijk niet. Maar het is wel fijn dat ze toch kennis kunnen maken met een speelstijl. Nee, dat lijkt me alleen maar positief.
10: Ik wil nog even terugkomen op die skepsis en die argwaan waar jij het over had. In hoeverre heeft dat, denk jij, echt invloed op de spelers en de staf? Ze zitten ver weg in de Verenigde Staten. Houden ze zich daar überhaupt mee bezig?
11: Nee, dat denk ik niet. Kijk, uiteindelijk die skepsis en de argwaan is bij hun clubs natuurlijk ook. Mickey van der Ven heeft natuurlijk nog wel een lastig seizoen meegemaakt. En die indruk dat hij dat meeneemt, daar ging het gisteren tijdens de persconferentie ook even over. Die is er niet. En Koeman heeft nog even gehad over een social media verbod voor de spelers. Daar heb ik voor de rest niks meer van gehoord. Dus volgens mij gaat dat niet door. Maar ja, dat zijn allemaal professionals. Er zitten geen vrijbuiters tussen of zo. Dus ze kennen het van hun club en ze kennen het ook van de meeste van eerdere toernooien. Dus dat lijkt me eigenlijk geen probleem.
10: Maar je denkt ook niet, want bijvoorbeeld als België zichzelf met Nederland vergelijkt, de Belgische media of Belgische journalisten zeggen dat ja, Nederland gaat altijd met naar een eindtoernooi toe met de gedachte dat er altijd gewonnen wordt, dat die finale gewonnen wordt. En in België is het van nou, we hopen zo ver mogelijk te komen. En ja, er wordt natuurlijk best wel veel verwacht ook van het Nederlands elftal.
11: Ja, dat is wel waar inderdaad. Kijk, in Nederland verwachten we altijd van, we halen toch wel die finale, want ja, heel onrealistisch is, maar toch verwacht het altijd. Ook de doelen bij de KNVB zijn ook wel heel hoog. Maar ik denk niet dat die spelers zich daar echt... Ik heb verschillende spelers gesproken en wat er opvalt is dat ze echt geloven dat Nederland finale kan halen. Wat misschien voor ons als buitenwacht toch wel opvallend is. En misschien ook wel ongeloofwaardig. Maar die spelers die geloven er echt in. Dus dat vertrouwen in die groep zit wel goed. En ja, het zijn natuurlijk allemaal best wel ervaren jongens. Dus die kunnen wel omgaan met druk en met hoge verwachtingen en ook met kritiek.
12: Ja, nu inmiddels ook aangeschoven bij ons sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, welkom. Hoe ver kijk jij uit naar dit aankomende WK?
13: Nou ja, je weet, Robert, ik ben hartstikke sportgek. En deze zomer wordt natuurlijk helemaal alles super. En ik wat ik net hoor ook, ik vind het een verdienste van Koeman dat hij die spelers zoveel vertrouwen heeft gegeven, want eigenlijk is dat niet gebaseerd echt op feiten. We hebben in het verleden, kijk naar Qatar, we hebben het best wel redelijk gedaan. Maar op papier hebben wij natuurlijk een topploeg. Als je ziet waar al die spelers spelen, in welke topcompetities in Europa. Zitten er maar twee bij van de Vriendenloterij Eredivisie. En of die spelen is nog maar de vraag. Dus we hebben een groep van spelers waarvan je zou zeggen, een niet-coach, een niet-bekende, een niet-zich-expert voelend iemand. Die zou ervan zeggen van nou, die moeten zeker bij de laatste vier komen. Maar ik als optimist hoop dat natuurlijk ook, maar ik heb er best wel een beetje hard hoofd in.
12: Ja, want wat is nou de meest realistische voorspelling? Is dat dan toch de kwartfinales bijvoorbeeld, Tim?
11: Ja, ik heb daar ook al heel vaak over nagedacht. Ik vind dat moeilijk. Want in principe, als je inderdaad de groepsfase als groepswinnaar doorgaat, dan eigenlijk elke wedstrijd is toch wel een soort van finale. Alleen mogelijk dan de VS, die moet je wel makkelijk kunnen hebben. Maar je treft op papier waarschijnlijk Brazilië of Marokko en dan de VS, Frankrijk, Spanje en Portugal in de finale. Dat zou een loting kunnen zijn. Ja, en ik zie in principe elke wedstrijd kun je verliezen. Maar je kan hem ook altijd winnen natuurlijk. Alleen ja, de resultaten tegen toplanden de afgelopen jaren, die spreken niet in het voordeel van Nederland.
12: Nee, dus in dit geval, hoe realistisch is het dan als je inderdaad in Frankrijk of Spanje...
11: Ja, voor mij lijkt het totaal niet realistisch dat je ver komt. Maar ja, ik hoop het natuurlijk wel.
13: Ik ben wel benieuwd naar jullie mening over de Afrikaanse landen. Als ik de oefenwedstrijden kijk en de uitslagen ervan. Ik weet, daar moet je niet te veel waarde aan hechten. Want de coaches die willen iedereen laten spelen. Dus die uitslagen die zeggen niet zoveel. Maar ik verwacht toch best wel een beetje een opkomst. Een verrassende opkomst van sommige Afrikaanse landen.
11: Ja, kijk, wat je natuurlijk ziet, bijvoorbeeld in Frankrijk. Dat die hebben zoveel spelers die vaak geboren zijn in het buitenland. Waar ze dan ook het kunnen kiezen. Ja, heel veel valt af. En Doué, zijn broertje, die speelt dan. Voor, jij weet het vast.
12: Dat zou volgens mij ook al een Guinea of iets
11: dergelijks zijn. Die hebben zo'n grote pool met allemaal echt talentvolle spelers. En dat merk je ook bij de Afrika Cup. Het niveau gaat steeds omhoog. Alleen ja, ik denk dat er op een eindtoernooi, ja, dat ze toch wel wat ervaring en ook wat kwaliteit in de breedte missen. Egypte moet dan vaak toch van een Salah komen of zo. En dan een eindtoernooi als je te veel afhankelijk bent van één speler.
13: En wellicht ook missen ze de finesses van de trainers en de coaches.
11: Ja, die zijn over het algemeen wel goed hoor. Ik bedoel, als je bij Algerije is, dan van Fabio Cannavaro voor de groep.
13: Maar ik zag Algerije.
12: Tunesië, ja.
13: Ik zag Tunesië spelen en dat viel me dus weer tegen.
11: Ja. Ja, kijk.
12: Dat is ook wel grote oefening.
13: Kijk, Marokko verwacht ik vrij veel van. Die hebben een goede ploeg. Die hebben echt ook een je ziet hun speelstijl, die zit erin gesmeerd. Dit is een beetje geoliede machine. Maar ik zag eventjes, zat ik te kijken naar Tunesië, omdat het natuurlijk een tegenstander wordt van Oranje. Toen dacht ik direct van, nou, dat is een eitje.
11: Ja, kwalitatief vind ik het inderdaad geen goede landen. Maar ik denk, het is ook geen groot voetballand. Dus er zit ook niet veel geld achter natuurlijk, achter een voetbalbond. Maar als ik gewoon puur kijk naar wat zo'n land presteert, vind ik het wel knap wat ze doen. Alleen, natuurlijk, Nederland moet er makkelijk van winnen. Daar ben ik het 100% met u eens.
10: Ja. Ik zat nog te denken wat jij zei over die dat minder finesse hebben. Kan dat juist nog weer in het voordeel werken van teams? Juist om minder finesse te hebben?
13: Ja.
10: Toch, je kan toch in één keer verrast worden omdat iemand heel onorthodox speelt of niet? Of?
13: Nou ja, kijk, het is de eeuwige discussie over moet je nou een ploeg voorbereiden op spanning? Moet je een ploeg voorbereiden op het nemen van penalties? Terwijl de een zegt ja, je moet ze voorbereiden. En de ander zegt van nee, ze moeten juist ontspannen zijn voor die penalties. Nou ja, dat is inderdaad ligt aan de trainers, coaches en de technische staf eromheen. Die werken hoe langer hoe meer met data. Is dat goed of niet goed? Worden die spelers niet helemaal volgepompt met allerlei cijfertjes en dingen? En laat ze ontspannen spelen, hè? Wat Van Hanegem riep, wat Johan Cruijff riep. Ja, we leven in een ander tijdperk.
12: Zeker. Nu gaat één ding wat ook heel erg gaat meespelen natuurlijk dit WK zijn de omstandigheden. Want het gaat super warm worden. Waar in ieder geval het Nederlands elftal ook gaat spelen. Hè? Zeker bij die openingswedstrijd in Dallas wordt natuurlijk best wel pittige omstandigheden verwacht. Hoe is het Nederlands elftal daarmee omgesprongen? Jij zegt net zelf, Tim, jij hebt een aantal van spelers gesproken. Wat gaat er door hun hoofd als het gaat om die omstandigheden? We zagen Engeland bijvoorbeeld al een hele middag half liggen op het veld in ontbloot bovenlijf. Om maar een beetje te kunnen wennen aan die omstandigheden. Hoe zit dat bij Oranje?
11: Ja, de eerste voorbereiding is dat ze nu al in de VS zitten. Dat je al een beetje kunnen, het is volgens mij rond de 30 graden, dat ze al een beetje kunnen wennen. Alleen de afgelopen weken hebben spelers ook elke dag een half uur in de sauna moeten doorbrengen. Dat hun lichamen al kunnen wennen aan de warmte. En je hebt ook verschillende spelers die zelf thuis al langer bezig zijn met bepaalde voorbereidingen. Gisteren werd Van de Ven gevraagd. Nou, die vond het nu al behoorlijk warm. Ja, terwijl we denk ik allemaal weten dat het straks nog veel warmer gaat worden. Dus dat is wel ergens toch misschien ook wel zorgwekkend dat hij het nu al lastig vindt. Maar daar zijn ook een aantal spelers, denk aan Dumfries, die hebben al ervaring met zo'n hitte. Ook spelers die nu in het zuiden van hebben, denk aan Frenkie de Jong in Barcelona, daar kan het ook al behoorlijk warm worden. Dus de meeste spelers hebben ook al een bepaalde ervaring met hitte en een voetbal in de hitte. Dus dat komt ook wel goed uit natuurlijk. Maar ik denk dat je nooit kan voorspellen hoe een lichaam echt volledig gaat reageren op die hitte en die luchtvochtigheid.
13: Wat vinden jullie dan van de 2 keer 3 minuten per helft drinkpauze? Dat er wordt gedacht aan de gezondheid van de spelers is natuurlijk volkomen terecht. Maar het is absoluut niet elke wedstrijd van de 104 waar het enorm warm is. Maar Infantino, de baas van FIFA, heeft weer iets nieuws bedacht om extra geld te genereren voor televisiecommercials tijdens die 2 keer 3 minuten. En dan doet hij dat onder het motto van ja, de gezondheid van de spelers staat centraal. Maar ondertussen denkt hij alleen maar weer aan het geld. Ik vind dat weer een maatregel dat de sport, en ik ben zoals ik net al zei helemaal sportgek en het klinkt vreemd uit mijn mond, maar het grote gevaar voor de sport is het grote geld. Dat gaat dicteren. Infantino laat de afgelopen maanden alleen maar zien dat hij bezig is met de financiële inkomsten van het toernooi. Hij heeft zelfs al geroepen dat het volgende WK in 2030 wellicht met nog meer teams gaat plaatsvinden dan de 48. Het was 32, vonden we af en toe al veel. Nu is het 48. 6 weken, 104 wedstrijden. Straks wordt het 64 teams. Nou ja.
11: Hey, we dachten allemaal dat de commercialisering van het voetbal niet heel veel extremer kon. De laatste weken, laatste maanden laten we wel zien dat er nog wel een overtreffende trap gaat zijn waarschijnlijk. Nee, wat betreft die pauzes inderdaad. Ja, het is een beetje raar. In Nederland heb je een hitteprotocol. Als het denk boven de 30 graden is of zo boven de 28 graden heb je een drinkpauze. Dat is logisch. Ja, zometeen ga je inderdaad ook wedstrijden hebben dat het aangenaam gaat zijn. En nee, dat is gewoon heel vreemd natuurlijk. En het is hetzelfde met andere dingen. Dat de spelers geïnterviewd worden tijdens de rust. Of dat het team iemand beschikbaar moet stellen. Ja, het gaat natuurlijk steeds meer op
13: andere... Ja, en daarom vind ik het wel mooi dat een BBC en een ITV toch in een voetballand als Engeland hebben gezegd, wij vullen die 3 minuten niet met commercials. Wij blijven de camera's op de trainerscoaches. Wat gebeurt er in die 3 minuten? Wie praat met wie? Wie wordt er gemasseerd? En dat vind ik onderdeel van de wedstrijd. En het zou logischer zijn geweest, gezien de hitte in sommige plaatsen in Amerika, Mexico en Canada, dat ze gezegd zouden hebben, per wedstrijd beslissen we of die 2 keer 3 minuten komen. Dan zou het logisch zijn, dan zou het in het belang van de speler zijn.
10: Ik was nog benieuwd, in hoeverre wordt er nou achter de schermen ook gelobbyd door bijvoorbeeld nationale voetbalbonden om dat juist niet te doen bij de FIFA? Is daar überhaupt een mogelijkheid toe om daarover te lobbyen, dit soort verdere commercialisering van de sport?
13: Het wordt constant geroepen, maar het idiote systeem wat de FIFA hanteert van one country, one vote, heeft ertoe geleid dat de grote voetballanden als Engeland, Duitsland en zelfs een land als Nederland, dat toch ook een naam heeft opgecreëerd in het voetbal, die hebben eigenlijk niets te vertellen. Want die kleine landjes in Afrika, die worden gewatteerd door Infantino. Mede door de hulp van Adidas als grote sponsor. Hele containers vol met Adidas spullen gaan naar die landen. Ja, en als er ook nog wat geld te pas kan komen, dan kan dat ook. Maar dan verdwijnt dat meestal in de zakken van een of andere dictator of de voorzitter van de voetbalbond. Die roept dat hij het voetbal centraal stelt, maar die intussen zijn zak belangrijker vindt dan het voetbal.
10: Is er nog bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken bij andere sporten of dat daadwerkelijk ook goed is voor de kijker uiteindelijk? Al die extra, bijvoorbeeld dus nu die extra pauzes erin?
13: Nee, er is, naar mijn weten zullen ze ongetwijfeld hier en daar onderzoeken, maar naar mijn weten is er nog niet echt een doorslaggevend onderzoek geweest. Maar ik maak me er wel zorgen over, want ik denk toch dat de minder gebonden voetbalkijker op een gegeven moment in een, laten we zeggen, minder interessante wedstrijd, krijgt hij drie minuten commercials, dan zept hij weg. En of hij dan terugkomt, dat vraag ik me dan af, als het een niet echt interessante wedstrijd is.
12: Nou, precies,
13: en je moet natuurlijk altijd voor ogen houden dat de grootste factor in de sport is de band met de fans. Als je die verliest, dan verlies je alles. Verlies je de uitzendrechten, verlies je de sponsors. Dus de band met de fans moet centraal blijven staan. En dus als je met dit soort idiote introducties komt, alleen maar ter wille van de poen, dan ben ik toch bang dat er al een beetje gezaagd gaat worden aan. Maar goed, het voetbal heeft zoveel krediet, die kan wel wat hebben. Dus voorlopig maak ik me geen zorgen. Maar het zijn wel de eerste stappen op weg naar mogelijke ellende.
12: Ja, nou ja, de andere kant van de medaille is wel meer inkomsten, is ook meer prijzengeld. Daar denk ik dat een KNVB, maar ook zeker een Curaçao bijvoorbeeld, dat die niet onwelwillend daar tegenover staan natuurlijk.
13: Tuurlijk, ik gun het Curaçao als geen ander natuurlijk. Ik vind het allemaal prachtig en heel erg leuk, omdat we natuurlijk een speciale band hebben ook met Curaçao. En het is volop op televisie geweest. En, maar ja, het prijzengeld is verhoogd, maar we hebben ook meer teams. En de individuele spelers eisen hoe langer hoe meer. En terecht in mijn ogen, zij zijn de feitelijke artiesten. Dus moeten meedelen in het geld. Maar is tot op heden nog steeds veel te weinig in mijn ogen. Ze worden ook nog eens verboden om gebruik te maken van social media. Dus hun eigen sponsors komen ook om enigszins tekort. Terwijl die toch eigenlijk de basis vormen van die speler. De eigen bonden, die krijgen een vergoeding. Wat interessant is. Maar ze moeten wel enigszins ver komen, willen ze daar enige winst op maken. En de feitelijke clubs, degene die de salarissen betalen van de spelers, die zijn nog steeds in het nadeel. Want die krijgen spelers terug die moe zijn of in het ergste geval geblesseerd zijn. Nou, en zij betalen wel de salarissen. Nou, dan moeten ze hun nieuwe seizoen beginnen met een speler die 3 maanden uit de running is.
12: Wat ik overigens ook wel interessant vind, want neem bijvoorbeeld Wout Weghorst speelt bij Ajax. Ik weet niet of hij veel in actie gaat komen bij het Nederlands elftal. Maar ja, die moeten natuurlijk wel heel erg vroeg. Ik denk, nou ja, als ik het even zo uitreken. Finale is 17 juli. Volgens mij 28 juli moeten ze al hun Conference League voorronde wedstrijd spelen. Ja, stel we halen de finale. Dan denk ik niet dat hij heel veel tijd heeft om bij te komen voor de belangrijke wedstrijd alweer voor zijn club plaatsvinden.
13: Nee, dat zijn dus de problemen die zich voordoen. Mede door de uitbreiding van het WK. De periode nu van 6 weken is veel langer dan in Qatar in 2022. Dus ja, de clubs zijn in wezen, enerzijds zijn zij de betalers van de spelers. Ze zijn de eigenaar van de spelers, tussen aanhalingstekens. En tegelijkertijd zijn zij eigenlijk de minst meedelende in die enorme bedragen die er loskomen voor zo'n WK.
12: Ja, Tim, we hebben het nu natuurlijk ook even kort over Curaçao gehad. Wat mogen we van Curaçao verwachten? Want nou ja, als je kijkt naar de spelers, je hoeft maar 1 keer per ongeluk te winnen. En in principe ben je door naar de volgende ronde. Maken ze een beetje kans?
11: Ja, ik denk als je gaat kijken naar de oefenwedstrijden tegen alle serieuze tegenstanders. Nou, die werden toch wel relatief kansloos verloren. Ook de, ja, dus, nee, wat dat betreft verwacht ik dat ze weinig kans maken. Zeker in de pool des doods in hun ogen. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat ze ergens toch inderdaad een gestolen overwinning pakken. Of toch in de counter misschien weer. Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik denk, ja, reëel maken ze geen kans. En ja, het is ook al, in het buitenland is natuurlijk veel kritiek nou op dat 10 van de bijna alle spelers zijn geboren in Nederland. Dat is veel kritiek op een buitenland. Ik denk dat je ook inderdaad moet gaan kijken naar de toekomst toe. Van ja, wanneer ga je nou, ja, waar trek je de grens? Want Nederland heeft volgens mij iets van 45 spelers rondlopen die, of ja, nee, het Nederland als land heeft 45 spelers rondlopen die niet in Nederland, niet van Nederland uitkomen. Alleen Frankrijk heeft meer. Dus ik denk dat je daar wel ooit naar moet gaan kijken. Ja, hoe gaan we dit oplossen? Want het wordt nu wel heel erg, ja, chaotisch en onduidelijk eigenlijk.
12: Ja, ik had,
13: ja, en komt dat, je moet je afvragen, komt dat het voetbal ten goede?
12: Ja.
13: We gunnen het natuurlijk die landen, maar de boekmakers zeggen op dit moment Haiti is de minst helemaal onderaan. En Curaçao staat op de ene onderste plaats. En je krijgt krankzinnige uitslagen van 6-7-0, 8-0. Dat komt weer niet ten goede aan de geloofwaardigheid van het product tussen aanhalingstekens voetbal.
10: Aan de andere kant kan het toch wel weer de ontwikkeling van voetbal op het eiland Curaçao toch juist weer ten goede komen? Dat ze
13: ben ik absoluut met je eens. Curaçao is op dit moment één grote chaos in de positieve zin des woords. Voor wat het voetbal betreft. Die shirtjes die vliegen de winkels uit. En het hele eiland is trots. Het wordt op de kaart gezet. En dus wat dat betreft heeft het een positief effect. Maar aan de andere kant of het product, nogmaals tussen aanhalingstekens, voetbal ten goede komt. Dit soort gekke uitslagen. Verzin dan een andere vorm van competitie voor de minder bedeelde landen. Ik weet het niet, maar nu wat ik net zei, die plannen van Infantino, omdat hij weer denkt aan nog meer geld, weer uitbreiden van 48 naar 64 ploegen. Ja, het is te zot voor woorden.
12: Ja, wie is nou de speler bij Curaçao die misschien het meest kan verrassen dit WK?
11: Ja, dan ga je denk ik automatisch de aanval uit, lijkt mij toch. Ja, wie heb je dan rondlopen? Redan, als ik goed zeg. Wij volgen Curaçao niet heel intensief, moet ik zeggen. Dus ik ben niet helemaal thuis in de opstelling. Jij volgt volgens mij iets intensiever?
13: Nee, ik volg het ook niet zo intensief dat ik die namen ken. Dat moet ik ook eerlijk bekennen. Ik volg het fenomeen Curaçao, doe ik mee. En natuurlijk Dikkie Advocaat en Cor Pot. Maar de spelers, daar moet ik ook even een antwoord schuldig blijven.
10: Ja, Chong voor je Sheffield United.
12: Overigens de enige op Curaçao geboren speler in de selectie. Ja. Ahit Chong.
11: Het Gerano Kerk, denk ik.
10: Daar moet ik ook even goed kijken, hoor.
12: Maar wat het wel interessant maakt, is dat Curaçao heeft evenveel spelers geboren in Europa in de selectie als Duitsland. Dus dat is dat las ik ergens. Dat is wel weer grappig. Daar was een van de commentaren op, ja. Inderdaad. Volgens mij alleen Waldemar Anton, die is geboren in Kazachstan bij Duitsland. Maar voor de rest, of Oezbekistan geloof ik. Maar dat zijn voornamelijk Europese voetballers. Maar dat kan dat natuurlijk voor Curaçao wel. Nou ja, positief maken in die zin.
11: Dat is het, anders als het WK nooit bereikt natuurlijk.
12: Ja.
11: Dus dat is het enige, ja, het enige positieve voor hun. Zonder de Nederlandse voetballers tussen aanhalingstekens hadden zij dan nooit gestaan. En ja, het is fantastisch. Maar ik vind het voor de ontwikkeling van een WK. Ik vind voor het plaatje WK in het algemeen vind ik het gewoon een beetje afbreuk doen. Omdat ja, je krijgt gewoon nu en zeker als je straks 64 landen hebt, krijg je gewoon ja, hele kleine en nietzeggende landen. En ik denk in een groepsfase in Duitsland gaat het ook nooit Curaçao serieus nemen. Die gaan misschien wel een soort van B-elftal opstellen. Dus ik verwacht niet eens per se grote uitslagen. Want voor die teams gaan als oefenwedstrijd benaderen en als rustmoment benaderen. Dus als je na 6 minuten 4-0 voor staat, dan ga je wisselen. En dan ga je hem uitvoetballen. En dat is van niemand leuk om te kijken.
12: Nou, precies.
13: Ja, dat ben ik met je eens.
12: Nou ja, over het leuke om naar te kijken gesproken. We gaan natuurlijk ook nog wel wat dingen zien in de speelregels die we in de gaten moeten gaan houden. We gaan zo even bellen met Mario van den Ende, want die heeft het allemaal voor ons op een rijtje.
7: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Just Jack Style en John Turn the Lights Off hier bij All Sports Radio, waar we momenteel bezig zijn met een special rondom het aanstaande wereldkampioenschap. Voetbal zijn lekker aan het vooruitblikken. En ja, voor wie straks het WK op de voet gaat volgen en de wedstrijden gaat kijken, die moet toch een aantal dingetjes in de gaten houden. Want zoals eigenlijk bijna elke zomer zijn er wat wijzigingen in de spelregels. En dat zijn er voor deze zomer toch wel een aantal die tijdens dat wereldkampioenschap ingevoerd gaan worden. En om daar wat meer duiding aan te geven, hebben we inmiddels aan de lijn voormalig topscheidsrechter Mario van den Ende. Mario, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Lekker vanuit Spanje, vanaf vakantie. Dat WK...
1: Ja, dat is mijn trainingskamp. Hè. We moeten natuurlijk een beetje uitgerust aan het WK. Op deze week. Ja.
0: Precies. Nee, dat snap ik hem wel. We gaan natuurlijk allemaal wat nieuwe regels zien tijdens dat wereldkampioenschap voetbal. Maar toch even voor de mensen die terugdenken aan het vorige WK in Amerika. In 94 was dat. Die kan natuurlijk ook denken aan Mario van den Ende, want jij hebt daar gefloten. Hoe was dat destijds?
1: Ja, een bijzondere gelegenheid. Dat was een geweldig toernooi, vond ik. Wij waren toen als scheidsrechters. Ik was toen gekoppeld aan Jan Dolstra, de Nederlandse grensrechter. En toen heette ze nog grensrechters, de assistent scheidsrechters. En ik had geen vast team, daar ben ik ook geen voorstander van. Ik heb ook later nog daar 3 wedstrijden mogen leiden. En toen heb ik een Hongaarse grensrechter, een Koreaanse en een grensrechter uit Vanuatu een keer langs de lijn gehad. Ja, en dat is mij uitstekend bevallen. Wat ik me nog wel kan herinneren bij ons centrale basiskamp. Dat zat in Dallas, dat was bij de Cooper Center. Dat was de oud-legerarts, die had daar een geweldig complex uit de grond gestampt. En was de man die ook de Cooper-test had uitgevonden. Zo'n hardloop, tenminste zo'n wedloop van 12 minuten. Rondjes lopen en dan bepaalde hij wel of hij een goede conditie had, ja of nee. Ik zat in Dallas en van Dallas mocht ik naar New York om een wedstrijd te fluiten. Van New York naar Boston om natuurlijk official te zijn. Van Boston terug naar Dallas. Van Dallas naar Los Angeles. Van Los Angeles naar San Francisco. San Francisco naar Dallas. Dallas, Washington om daar weer een wedstrijd te leiden. Ja, en toen ging het Nederlands elftal door naar de laatste 8. En toen mocht ik naar huis toe. Voor mij nog steeds zeer vreemde redenen. En dat was 4 jaar later in Frankrijk precies hetzelfde. Ondanks het gezicht dat de scheidsrechters wel door zouden gaan. Ik heb dat in 2006, toen ik zelf in de scheidsrechterscommissie bij de FIFA zat, gelijk veranderd. En dat is dan ook wel goed gelukt. Want het is niet belachelijk dat als je als scheidsrechter een goed toernooi draait, dat jij naar huis moet omdat jouw land, waar je eigenlijk helemaal niks mee te maken hebt. Je hebt hetzelfde paspoort, maar voor de rest niet. Dat die doorgaan. En dat blijf ik nog steeds, voor mij nog steeds een hele frustrerende regel vinden. Als je dan terugdenkt aan dat toernooi, was voor mij in ieder geval toch wel een zwarte pagina in dat toernooi.
0: Ja, nu zei je had je basis in Dallas. Dat is natuurlijk ook de eerste speelstad van het Nederlands elftal. De omstandigheden zijn natuurlijk wel een dingetje. Hoe was dat destijds?
1: Ja, ook gloeiend heet. Ik kan me herinneren dat dat was helemaal aardig. Want de temperatuur wordt natuurlijk in Amerika gemeten in Fahrenheit. Dus je zag die thermometer zag je steeds boven de 100 uitkomen. Daar ben ik niet aan gewend. En toen weet ik nog wel dat Jan Dolstra, die had dus wat voorzorgsmaatregelen genomen, dacht hij zelf, door plastic flesjes water aan de kant van de reclameborden te zetten, aan de kant waar hij liep. Maar ja, toen het spel stil lag, toen nam hij een slok water en toen verbrandde hij dus, omdat het zo heet was, dat plastic flesje. Had hij in de rust had hij een hele brandlaar op zijn lippen staan. Dus ik zei, dat is goed voor het meezingen vanavond, Jan. Dat zijn allemaal dingen die je dan weer naar boven komen als je dan terugdenkt aan de hitte. Maar ja, ook die hitte, daar ben je natuurlijk goed op voorbereid. Ik weet wel dat wij in Zeist trainen in een sporthal waar de temperatuur voor 2 uur naar 38, 39 graden werd opgevoerd. Ik heb op home trainers, op loopbanden in sauna's gewerkt. Ik was denk ik heel goed voorbereid in die tijd. Ik werkte toen ook samen met de medische afdeling in Zeist, maar ook met de inspanningsfysioloog Jos Gijssel, die uit het hockey en maar ook bij Ajax actief was geweest. Ja, die wisten toen wel verwant. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit last heb gehad van de temperaturen die, Ja, waar we toen mee te maken hadden. En wij hadden toen ook nog geen overdekte stadions waar dus de airconditioning aan kon. Dus nou ja, dat, als je daar goed op voorbereid bent, dan, dan denk ik, dan moet je er niet over zeuren. En het, ja, dan moet je gewoon blij zijn dat je daar loopt en er goed mee omgaan.
2: Nou, je bent zoals altijd een wandelend geschiedenisboek, ben je Mario, met nu ook over het WK94. Heb jij bijvoorbeeld nog, het is natuurlijk een groot toernooi geweest, heb je nog wel eens iets wat terugkomt, een terugkerende droom over het WK van 94? Of een anekdote die in je hoofd zit, die denkt van, god jeetje, dat me dat toen is overkomen?
1: Nou ja, dan ik weet niet hoe lang deze uitzending duurt, maar het mooiste, tenminste de eerste wedstrijd was... die ik mocht fluiten in het Giants Stadium in New York, Ierland

0: Bodyguards, dat ook wel aardig. En ik zei, ik ga even naar de middenstip. We Liza Minnelli even een handje geven. Dat vind ik wel leuk voor de foto. En toen ging hij al stappenbeld van de telegraaf. De fotograaf ging mee. En ja, op een gegeven moment, die Liza Minnelli, die was even klaar. Ik gaf ze een hand. Ik zei, I'm the next 90 minutes more important than you are now. But you can continue your song. En, nou ja, goed. En ik zei, dat ik de scheidsrechter was. En, ja, en Jan Stappenbelt nam even snel een foto. En die zei, morgen in de Dutch Telegraph, this photo is underlined. Who is the woman next to Mario van den Ende? Dus wie is de vrouw naast Mario van den Ende als de hele wereld Liza Minnelli niet kende, weet je wel. En ja, toen moesten wij vlak beginnen. En toen werd er op de deur geklopt. En toen stond Liza Minnelli voor de kleedkamerdeur. Van, goed, leuk, ref. En I enjoyed ik vond het wel leuk dat die telegraaf, dat die man van de fotograaf in ieder geval zei, wie is dit vrouw ja, van de ene? Dus die moest er ook wel om lachen. Ja, en zo zit zo'n zo'n 5 weken reis ja, vol met anekdotes natuurlijk.
1: Mario Franke, ik heb een vraag aan jou. Wat vind jij van die 2 keer 3 minuten per helft drinkpauze, terwijl het natuurlijk alleen maar bedoeld is voor televisiecommercials?
0: Ja, goed, dat is helemaal jouw vak, hè. Daar moet je gelijk aan denken. Want, nou ja, de marketeers die hebben hun werk goed gedaan. Want, de commercials moesten natuurlijk verkocht worden. Kijk, er zijn daar natuurlijk straks stadions waar die drinkpauzes totaal niet nodig zijn, omdat die stadions volledig airconditioning zijn. En, maar ja, oké, je weet, alles draait natuurlijk in het voetbal. Het heet niet niks meer professional voetbal en betaald voetbal. Het draait natuurlijk heel veel om centjes, dus het was voor mij niet helemaal nodig geweest, omdat ik het ook eigenlijk een hinderlijke onderbreking vind. Hè? Ook in het spel zelf, als je dus op jacht bent naar een doelpunt en je bent dan druk aan het drukken en dan krijg je dus ineens toch weer even die 3 minuten stilstand. Ja, dan kan toch weer even weer van invloed zijn op het spelverloop ook. En dat vind ik wel, dat vind ik jammer, dat in ieder geval ondergeschikt wordt gemaakt aan de commercial.
1: Ja, nee, we zijn het helemaal eens, Mario.
2: Nou.
0: Nou ja, dat is mooi.
2: Mario, dan naar, nou ja, toch naar die spelregels. Hè? Want er zijn een aantal wisselingen. Misschien beginnende met de VAR. Want nou ja, daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren met jou meer dan eens over gesproken. Die scheidsrechters gaan veel meer hulp krijgen vanuit de videowagen. Hè? Ze mogen nu ook controleren of een tweede gele kaart, een hoekschop terecht zijn gegeven. Daarnaast hebben we ook daarnaast hebben we ook nog de grensrechters of de assistent scheidsrechters, zoals je dat zo mooi zegt, nog wat extra technische ondersteuning. Krijgen ze weer een geluidje in hun oor te horen als een speler meer dan 10 meter buiten spel staat. Of 10 centimeter buiten spel staat. 10 meter moet je wel kunnen zien, denk ik. Maar wat vind jij daarvan, van die extra technische ondersteuning?
0: Ja, technische ondersteuning, daar ben ik, dat hebben we een paar keer bij deze uitzending ook gezegd, daar ben ik een groot voorstander van. Zeker als het snel gebeurt. Kijk, in Nederland, als wij buitenspel moeten gaan en waarnemen, dan moeten we eerst lijntjes trekken. En dan pakken wij altijd nog een marge van 10, 12 centimeter. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Zeker als je de technologie die je bijvoorbeeld in de Champions League gebruikt, dan zie je binnen een seconde op een speler buitenspel staan. Maar ja, de chip is nu in die bal helemaal ingevoerd. Spelers die zijn veel beter te traceren op het veld door een bepaalde techniek die ze omgang krijgen. Ja, dus wat dat betreft ben ik een groot voorstander, als het maar de snelheid bevordert. Ik vind het ook een hele goede zaak dat een VAR in kan grijpen als een speler ten onrechte een tweede gele kaart krijgt. Het kan natuurlijk ook met persoonsverwisseling zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat de scheidsrechter fout zit. Ik heb in Nederland begrepen vorige week dat er maar 21 fouten gemaakt zijn dit seizoen. Nou ja, dat toen dacht ik van, hebben ze alleen de maand augustus geteld, geloof ik. Maar om het spel zo zuiver mogelijk te maken, vind ik het heel goed dat die technologie in ieder geval een betere ondersteuning kan geven. Wat ik wel vind, is bijvoorbeeld als je een signaaltje krijgt als grensrechter. Ik heb dit seizoen ook weer meegeluisterd naar hoe die grensrechters, assistent schrijven en scheidsrechter en de VAR en die VAR met elkaar communiceren. Nou, dan de vogeltuin en avifauna. Die maakt minder geluid. Want ik heb het idee dat die gasten elkaar alleen maar afleiden door elke keer met de hoeken wat ze vinden. Dus dat moeten ze minimaliseren, denk ik. En alleen maar gewoon zeggen buitenspel en voor de rest niks. Maar nogmaals, om de snelheid van het spel te bevorderen, denk ik dat de technologie, die puntjes die je net noemde, in ieder geval wel een positieve toevoeging kunnen zijn.

0: Om even verder te gaan op de snelheid bevorderen van het spel. Ook de doeltrap en inworpen is snelheid vereist. Hè. Die moeten allebei binnen 5 seconden genomen worden. Bij doeltrappen telt de scheidsrechter dan 5 seconden af. Wat bij mij dan gelijk naar boven komt nu. Mario, is bijvoorbeeld de Engelse fans of de Schotse fans. Dus die bijvoorbeeld in de Engelse fans al bij de Premier League in het stadion zitten. Dat ze enorme aparte leuzen gaan roepen tijdens die 5 seconden. Of dat het heel absurdistisch gaat worden. Dat het publiek zich ermee gaat bemoeien.
1: Ja, maar ja, nou is de absurde humor in Engeland tot dat natuurlijk wel gedaan worden. Maar je hebt natuurlijk ook kans dat bijvoorbeeld een heel vak gaat afstellen.
0: Ja,
1: de countdown, nou ja, oké. Ja, ik denk alleen maar dat je dan als speler en als keeper, maar ook als scheidsrechter in ieder geval extra... dat je extra pietrieven bent van... Ik kan ze niet in de maling nemen. Het gaat om die seconde. Het is natuurlijk wel zo dat je moet zorgen dat de ballenjongens, ballenmeisjes en op de ballen die achter het doel liggen, en in ieder geval dusdanig gesitueerd zijn, dat je die bal wel binnen 2 seconden kan ophalen om hem binnen 5 seconden in het spel te brengen. Want anders heeft het nog geen nut natuurlijk.
2: Ja, en dan zijn er nog een aantal dingen die interessant zijn met betrekking tot spelers die eventueel een minuut buiten de zijlijn moeten blijven. Allereerst als ze eigenlijk te traag wisselen, want dat kan natuurlijk soms ook nog wel eens een dingetje zijn dat spelers er wat langer over doen om van het veld af te lopen. Nu weten we dat er wel regels zijn dat ze bij de dichtstbijzijnde zijlijn eigenlijk eraf moeten. Maar stel je hebt een publiekswissel, dan doen ze toch nog even ongeveer het hele stadion een handje geven voordat ze het veld aflopen. Ja. Nu moeten ze eigenlijk binnen 10 seconden eraf zijn, want anders mag de wisselspeler niet erin.
1: Nee, maar ook dat is dan weer snelheid bevorderend. En dat vind ik niet zo slecht, want je ziet af en toe dat het gewoon als een soort tactisch middel wordt gebruikt. En daarom zeg ik van een goede zaak dat het binnen 10 seconden moet gebeuren. Wat ik wel heel belachelijk vind, en daar hebben we vorige week al het voorbeeld van gezien bij de vrouwen in het land tussen Nederland en Ierland. In Nederland krijgt een strafschop. Omdat een speelster geloof geraakt wordt. Die krijgt dan verzorging. Hè? Dus de scheidsrechter heeft geconstateerd dat een overtreding heeft plaatsgevonden. Dus van simuleren is absoluut geen sprake. Ja, dan moet die speelster een minuut buiten het veld blijven. Ierland trapt af en binnen die minuut, als ze met 10 man spelen, Nederland scoort Ierland. Ja, dat is natuurlijk contraproductief. En dan denk ik bij mezelf, wie heeft naar die regel verzonnen op even niet opgelet? En, als je die invap, als je die gasten bij elkaar ziet zitten en je maakt er een foto van, dan heb je een uitslapfoto nodig. Dus wat dat betreft zitten er heel veel mensen, maar dan denk ik, ja, hier is totaal niet over nagedacht. En dat vind ik dus een contraproductieve regel die absoluut even bijgesteld moet worden.
2: Ja, want dat was inderdaad die andere met een minuut buiten het veld. Dat is met een blessurebehandeling. Zeggen ze van ja, dat voorkomt dat spelers expres natuurlijk gaan liggen of een blessurebehandeling afdwingen. Zodat er misschien tactisch iets besproken kan worden. Ja, maar dan is een minuut natuurlijk inderdaad wel lang.
1: Dat is toch ook te veel. En als je als scheidsrechter hebt geconstateerd dat een speler geraakt is. En dat was bijvoorbeeld in die wedstrijd van Nederland-Ierland vorige week was dat het geval. Ja, dan denk ik van, en nogmaals, een scheidsrechter, de meesten zijn geen arts, dus die kunnen niet gelijk bepalen of er wel een pittige blessure is. Maar ik denk dat je daar gewoon het voordeel aan de speler moet geven. En ook weer logische verstand afgaan, want die speler is geraakt. Dus er kan wat aan de hand zijn en dan vind ik een minuut gewoon te lang om extra straf te geven.
0: Misschien nog even als laatste dan, Mario, ook een nieuwe regel. Hè, dat deze zomer dus mogen spelers tijdens opstootjes niet meer hun mond of hun hand voor hun hand voor hun mond houden. Zo wilde ik het zeggen. En er kan een rode kaart uitvolgen. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, kijk, er is natuurlijk een situatie geweest met Gianluca Pestiani van Benfica tegen Vinicius. Mm-hmm. Nou ja, daar is dus sprake geweest van... intolerant gedrag. En er zijn woorden gebezigd die absoluut niet door de beugel kunnen. Ja, daar is die speler ook voor geschorst. Dus wat dat betreft vind ik het niet zo gek. Omdat je, er blijven ook wel mensen te zijn die dat heel goed kunnen meekijken. En wat er gezegd wordt, weet je wel. Dus dan vind ik het niet zo slecht. En ik vind altijd als je iemand tegemoet treedt, doe dat met open vizier. En dan niet met je handje ervoor of je shirtje ervoor. Maar gewoon, zodat iedereen het kan horen. Dus wat dat betreft ben ik het wel met die regel eens.
2: Nou ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die we in de gaten moeten gaan houden. Denk je dat er wel echt gehoor aan gegeven gaat worden. In ieder geval dat de scheidsrechters ook als een speler het vergeet of per ongeluk zijn hand voor zijn mond heeft, dat hij ook direct rood trekt. Of dat hij dan toch misschien zoiets heeft van...
1: De scheidsrechters die uitgenodigd zijn, kijk, dat zijn toch vaak mensen die vanaf 31 mei al in een trainingskamp zitten. Ja, en ik heb zelf wel regelmatig met het Duitse gehad dat ik geluisterd heb naar de instructies, maar ook gewoon... en ik weet gewoon dat ze daar in het begin zeker heel fel op zullen zijn. Ja, en dan zijn er natuurlijk een paar van die baasjes als scheidsrechter die daar natuurlijk nog extra nadruk op gaan leggen. En echt als een soort Sherlock Holmes met een vergrootglas juist op dat soort dingen gaan letten. Want die willen gewoon scoren wat dat betreft. Dus wat dat betreft denk ik dat dat spelers en coaches in ieder geval hier een gewaarschuwd mens zijn die vertweet wel.
2: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Mario van der Ende, voor nu dank voor je tijd. Succes nog even met je trainingskamp daar in Spanje. En, wij zien,
1: voorbereidingskamp.
2: Precies.
1: Daar komt niet zoveel van. Ja.
2: Heel veel succes en wij spreken elkaar later.
1: Oké, jullie veel plezier aan de uitzending. Hoi, hoi.
3: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van der Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van der Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Je luistert nog steeds naar een All Sports Radio WK special. Waar nog steeds bij ons in de studio natuurlijk Tim van Sintvliet en ook Frank van der Wolbaken aangeschoven zijn. We hebben het net al een klein beetje gehad natuurlijk over het WK en over Oranje en over Curaçao. En toch ook over sportmarketing technische deel. Frank, wat ik misschien wel interessant vind om het nog even over te hebben zijn toch, en daar hebben jij en ik het heel veel over gehad ook in de BV Sport en de BV Sport Update. Maar dat dynamic pricing van de tickets. Volgens mij tot nu toe nog steeds is het zo dat er, ik denk nog steeds geen enkele WK-wedstrijd is uitverkocht. Zelfs de finale niet.
4: Nee, zelfs de finale niet. En het is dat dynamic pricing systeem, dat is dusdanig ingewikkeld dat eigenlijk niemand het begrijpt. Dus mensen worden geconfronteerd. Vandaag zeggen ze het kaartje kost $100. En opeens willen ze dan gaan kopen. De volgende dag blijkt het opeens $250 te kosten. Infantino verdedigt dat. Zegt hij, het is het vraag- en aanbodsysteem, wat de wereld dicteert. En dat hanteren wij als FIFA ook. Nou ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want er is op dit moment, en we weten uit voorgaande WK's, weken voordat het WK begint, zijn er enkele wedstrijden al volledig uitverkocht. Dus op dit moment nog geen enkele wedstrijd uitverkocht, zelfs de finale niet. Dus dat zegt al genoeg over dat hele pricing systeem. Hij heeft zich toch op een paar fronten behoorlijk verrekend. Ook in de televisierechten. Het heeft heel veel moeite gekost om in China een deal te krijgen. Daar had hij begroot op 250 miljoen. Hij heeft nu een deal kunnen sluiten in China voor 51 miljoen. Nou, dat scheelt toch maar voor even 200 miljoen. Dus hij heeft dollartekens in zijn ogen en een soort wensdroom over het WK. Dat die gewoon niet reëel is. India heeft nog steeds de rechten niet gekocht. En die wachten denk ik tot het laatste moment. En dan denken ze een goede deal te kunnen sluiten. En dan denk ik dat het ook moet gebeuren. Want de FIFA kan zich niet veroorloven dat het WK voetbal niet in India wordt uitgezonden. Waar ruim 1 miljard mensen wonen. Infantino die laat op alle fronten blijken. Als voorzitter van de FIFA. Van het voetbal. Het belang van het voetbal vindt hij secundair aan het belang van geld. En het merkwaardige vind ik dan in zo'n verhaal, en dat was zijn voorganger Blatter natuurlijk ook, dat we het allemaal maar accepteren. En dat heeft weer te maken met wat ik net ook al zei, dat one country, one vote systeem. Hij wordt toch wel weer herkozen, want hij heeft nu al gezegd dat hij zich weer laat herkiezen in de volgende verkiezingen. Terwijl hij al eigenlijk aan de periode zit volgens de statuten, maar hij verandert gewoon de statuten van de FIFA.
2: Ja.
4: En hij woont in Qatar. En hij is een Zwitser en het hoofdkantoor zit in Zwitserland, maar hij woont in Qatar. Ja, je kan je nagaan in wat voor huis hij daar woont.
2: Dat zou geen appartementje achterhoog achter zijn, ben ik bang.
4: Nee, dat is een villa met zin.
2: Maar Tim, die dynamic pricing bijvoorbeeld, weerhoudt dat veel fans ook van Nederland om toch die kant op te reizen?
5: Ja, buiten de prijzen. Kijk, de hele WK Amerika, warm en dat duur. De reisafstanden. Het is een optelsom van. Kijk, ik denk als het alleen de prijs was, had er wel veel fans. Dacht van ja, oké, ja, het is een WK, het is Nederland. Maar het is gewoon een optelsom van alles. En dat weerhoudt heel veel fans inderdaad om erheen te gaan. En dat ook met de politieke situatie. Dat is gewoon het groot probleem. Dus het is niet of het is allemaal en. En dat is gewoon jammer, want ik ben wel benieuwd de Oranje Marsen. Of het een beetje hetzelfde gaat zijn als Duitsland. Of het echt maar 1-8 gaat worden of zo. Ik hoop natuurlijk dat Amerika oranje kleurt. Maar ik vrees er wel een beetje voor.
2: Nou ja, we zijn gelukkig al wel wat reportages vanuit die kant komen. Dat kinderen vanuit de speelsteden waar oranje is, dat die al wel heel erg enthousiast waren. Dus.
5: Ja, en jij bent ook een lokale Nederlanders die even rust een uitgelezen kans om Nederland te zien. Maar echt voor de mensen die normaal hier in de arena zitten, van de Kuip zitten, ja, 95% zal nu lekker op het dorpsplein staan.
4: Ja, de bus is wel die kant op gegaan al. Hè? Die,
5: ja, die is er al eventjes.
4: Ja. Maar ik ben het volstrekt eens. Ik denk dat het zal tegenvallen. Het aantal Amerikanen. En terecht wordt dan gezegd, het is niet alleen die toegangsprijs. Het is die afstand tussen die steden ook. En die reizen en het transport. En een kaartje van het Grand Metropolitan Transport System. Van uit de city New York, Manhattan, naar het stadion even buiten New York. Is $150. Terwijl het normaal gesproken $12 kost.
2: Ja. Ja, dat zijn wel bizarre bedragen. Tot slot nog even kijkend naar algemeen, naar de toppers. Wie acht jij favoriet, Tim, voor dit WK?
5: Ja, dat wordt iedereen gevraagd natuurlijk. En er is eigenlijk niemand die één favoriet heeft. Ik vind het een hele moeilijke vraag, want ik zie ook geen uitgesproken favoriet. Dan Frankrijk zou ik zeggen, maar ja, ik zeg heel eerlijk, het zou ook maar zo'n verrassing kunnen worden. Het zou misschien wel een Portugal kunnen worden. Ik heb echt geen idee. Ik vind het een hele moeilijke vraag en ik zie gewoon geen uitgesproken favoriet.
2: Frank?
4: Nou, ik ben het met Tim eens. Ik ben ook geneigd te zeggen Frankrijk als je de spelerslijst bekijkt. Maar ja, is het een team tijdens het toernooi? Kijk, we hebben allemaal gezien dat Mbappé ook af en toe verdette neigingen krijgt bij Real Madrid. Dus past hij wel in het team? Wil hij niet te veel de ster zijn? Ik vind het ook een hele moeilijke. Kijk, Spanje is natuurlijk ook een hele goede ploeg. Brazilië, Argentinië weten we weinig van op dit moment. Hoe goed zijn ze? Portugal met Ronaldo er nog steeds in. Ja, toch een man die voor veel goals zorgt. Dus ik vind het een hele moeilijke.
2: Wie is jouw favoriet, Jomer?
0: Ja, dat komt meer omdat ik er gewoond heb. Ja, Engeland. Ja. Ik ga me waarschijnlijk enorm belachelijk maken door dat te zeggen, maar ik ga toch...
4: Nou, nee, ze hebben Harry Kane.
2: Coming home.
0: Ja, football's coming home. Ja, ik zag dat filmpje weer op Insta voorbij komen. Ik dacht, ja, nu gaat het toch eindelijk weer gebeuren. Nu gaat het eindelijk gebeuren, ja, ja.
4: Ja, en ze hebben natuurlijk Harry Kane. En dat is natuurlijk toch een van de meest scorende spitsen van de wereld. En ongeacht in welke wedstrijd hij scoort.
5: Hij maakt ze wel, ja. Nee, ja, het zou wel mooi zijn. Je gunt het de Engelsen wel natuurlijk na al die verloren tragedies, ja. Ik ben benieuwd.
4: Ja.
0: En de VS zelf dan? Ja,
4: ja, thuisland. Misschien heeft dat een voordeel. Ik betwijfel het. De sportvoetbal, ons voetbal in Amerika is nog steeds niet echt een grote sport. Dus de fans zullen zich natuurlijk wel achter hun eigen ploeg scharen. Maar die zullen zich heel anders gedragen bijvoorbeeld dan de Nederlandse fans achter het voetbal. Dus het voordeel van thuisploeg is beperkt in mijn ogen. Maar aan de andere kant, de Amerikaanse mentaliteit in sport krijgt bij mij wel een plus. Dus ze zullen toch trots zijn op het WK in eigen land. En ze zullen er tot het uiterste gaan. Elke ploeg doet dat natuurlijk. Maar ik schaar ze niet onder de favorieten.
5: Nee, ze hebben geluk met de loting. Ze zitten denk ik in de makkelijkste groepen. Die zullen ze ook wel doorkomen.
4: Is dat een eerlijke loting, denk je?
5: Ja, je bent geneigd om nee te zeggen, maar ik mag er hopen van wel. Dus ze hebben geluk met de loting, dus ze zullen de groepsfase doorkomen. Maar ja, als ze echt tegen een serieuze tegenstander komen, dan kan Peppi wel zeggen dat ze wereldkampioen kunnen worden. Maar
4: ja.
5: Dat lijkt me toch wel een onrealistische droom.
2: Ja, maar toch is dat wel wat je veel van die Amerikaanse podcasts nu hoort, hè? Dat ze Amerika heel veel kansen toegeven.
5: Is ook wel Amerikaans natuurlijk.
4: Ja, dat is natuurlijk typisch Amerikaans. Die Amerikaanse pers die schrijft Amerika de wereld in. En die zegt, we zijn serieuze kanshebbers. Nou ja, die Amerikaanse pers die weet ook weinig van voetbal. Dus,
5: ja.
2: Ja, nee, daar heb je op zich ook wel een punt. Tot slot, het Nederlands elftal. We hebben het er wel even over gehad. Wat is nou realistisch? Toch gewoon even... Gewoon even een harde voorspelling nu van iedereen. Ik zeg we gaan de kwartfinale wel halen, maar daarna wordt het lastig. Jammer.
0: Ja, daar ga ik wel mee. Ja, kwartfinale ook.
5: Ja, ik vrees, ik hoop in de halve finale, maar ik vrees dat dit dan uitgezaagd wordt, ja.
2: Frank?
4: Ja, ik kan het niet anders dan met jullie eens zijn. Ik denk ook de kwartfinale. En dan hangt het natuurlijk een beetje af van de tegenstander, maar dan weet je dat je in ieder geval per definitie een goede tegenstander krijgt. En dan vrees ik het ergste.
2: Ja, want als we eventueel Frankrijk treffen, dan is het wel klaar, toch?
5: Ja, dat vrees ik ook, ja.
0: Nou, ik wilde zeggen, het mooie is, hoe verder we komen, hoe beter het dan ook is. Als we de kwartfinale, daarna de kwartfinale doorgaan.
4: Ja, nee, ik ergens heb ik toch ook wel ervoor. Als we in staat zijn om goed te spelen en we halen die kwartfinale, dat er dan toch iets gebeurt in die ploeg. Dat we misschien een extra motivatie krijgen om echt... tot elkaar te groeien en echt een goede ploeg te hebben. Een goed team effect. En dat, ja, ik heb daar dan wel ook vertrouwen in Ronald met zijn staf. Maar dat is een beetje persoonlijk. Ik geloof in Ronald.
2: Dat is een mooie uitspraak natuurlijk. Frank van der Walbaken, dank voor je tijd. Dank voor je komst in de studio. Tim van Sintvliet van Mee met Oranje. Jij natuurlijk ook veel succes met het volgen van Oranje. En dan gaan we alweer richting het einde.
3: Sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: Ja, jammer. Onze special zit erop. Dat is toch even de reden waarom jij ook aanschuift. Niet alleen omdat het hartstikke leuk is om met dit natuurlijk een experiment duo presentatie te doen. Maar het komende WK gaan we jou ook veel horen. Waar kijk jij het meest naar uit?
0: Dat is mijn eerste uitzending. Ik moet even denken, op de vrijdag is dat. Volgens mij vrijdag over 2 weken of een week is dat.
2: Nee, woensdag al, hè?
0: Woensdag al? Oh, dan moet ik even snel wat dingen regelen.
2: Nee, niet deze woensdag, maar ook woensdag.
0: Dat is toen, ja, precies.
2: Ja. We hebben het dan even kijken over 25 juni, geloof ik. Ja. En dan gaan we jou ook weer in actie horen. Dus dat wordt in ieder geval heel erg leuk. Wij gaan nog veel meer uitzendingen doen dit WK. Ja. Dus je hebt alvast een beetje kunnen proeven. Dat wordt heel erg leuk. Dit was deze uitzending. Dus mocht je iets hebben gemist, kun je natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden via de bekende podcastkanalen. En dan zijn we er woensdag weer met All Sports Radio Live. Uiteraard weer aandacht voor het WK voetbal. We gaan ook praten met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En we praten met Steven van Kempen van onder meer Kemco Sports PR en Management over de MXGP. Want ja, we hadden het over een prachtige tweestrijd in het wereldkampioenschap tussen Lucas Koenen en Jeffrey Herlings. Maar ja, je moet je wel op de motor blijven zitten. Inmiddels staat Lucas Koenen behoorlijk voor in die strijd om die titel. Het 19-jarige supertalent uit België. Dus benieuwd wat dat eigenlijk allemaal voor een gevolg heeft. Dat gaan we woensdag horen in de uitzending. Voor nu dank je voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne maandag en dinsdag. En zeg ik alvast tot woensdag. Dag.
3: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
7: Radio.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal.
12: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
13: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketen zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week, of hebben al gepresenteerd deze week, grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit, omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch in het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal, zoals net ook al, terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil, met name in de Verenigde Staten, want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluid zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Ik haal zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1-team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten? Frank, over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En dat is dan juist om dat ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin, aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

go. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus, en in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld. Dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto. Ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League

0: heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches streden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten? Frank, over wie gaat dat deze week?
0: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
0: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
0: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert. Tot zover.

0: All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Die beginnen natuurlijk.

0: met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En ja, dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat zevenjarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
0: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
0: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
0: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
0: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, oh, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
0: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
0: Ja, dat wel, ja, eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk, om voor een EK of WK geselecteerd te worden... Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
0: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
0: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
0: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
0: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor het NK moest je dan een prijs gaan halen of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen zeg maar voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen en als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
0: Zeker, zeker weten. Dus... nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
0: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
0: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
0: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
0: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
0: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, nou ja, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, ja, als je dan

0: ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd. Dat tikt aan.
1: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
1: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
0: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
1: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
0: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
1: Qua school?
0: Qua studierichting?
1: Ik ga richting communicatie. Dus
0: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
1: Misschien wel.
0: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
1: Ja, heel veel, ja.
0: Dat was geen verkeerd jaar.
1: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
0: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
1: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
0: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
1: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja,
0: ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
1: Ja, precies.
0: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
1: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
0: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
1: Het ging wel heel snel.
0: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
1: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
0: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
1: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
0: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
0: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
1: Zeker. Dus ja, dat.
0: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
1: Klopt.
0: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
1: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
1: Precies.
0: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
1: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
0: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
1: Precies.
0: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
0: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
1: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
0: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
1: Ja.
0: Wie weet.
1: Ja, ik hoop het.
0: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
1: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
0: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles dat kan.
1: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op 2 staat artsrivaal, zou ik bijna

in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale media volgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zover.

0: mijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Hij zou, ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet op, niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog een, wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
0: Ja, dat soort.
1: Precies. Dan, ja, het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook

0: respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen, Home of Talent op hun shirt gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. Ja, de intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn, want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
0: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenwijken van Barcelona.
0: Oké. Okay. Dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aandacht

0: aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. En in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Want ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk... Ja, tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
0: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het

0: mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
1: Ja, klopt.
0: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou, het was best wel toevallig. Mijn coach was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland dus Frankrijk te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
0: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
1: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
1: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
0: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
1: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
1: Qua school?
0: Qua studierichting?
1: Ik ga richting communicatie. Dus
0: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
1: Misschien wel.
0: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
1: Ja, heel veel, ja.
0: Dat was geen verkeerd jaar.
1: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
0: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
1: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
0: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat.
1: Zeker.
0: Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
1: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
0: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
1: Ja, precies.
0: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
1: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
0: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
1: Het ging wel heel snel.
0: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
1: zeker.
0: Zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
1: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
0: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
1: Natuurlijk

0: op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie
0: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, nou, heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
0: Nee. Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
0: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
0: Ja.
1: Nou, wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk,
0: ja,
1: met alles wat komt.
0: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het is van niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zover is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er eenmaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het, als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenwijken van Barcelona.
2: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Allsports Radio.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week, of hebben al gepresenteerd deze week, grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit, omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze altijd niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluid zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan, iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Ik haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten? Frank, over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name, vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat vele mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin, aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, beter vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus en in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc.

0: Hamilton. Dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculatie is dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen. Die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull-auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1-auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1-auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
0: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official en exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af. En die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig. Want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir. En zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1-team Alpine een hoofdsponsorcontract. Voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk $60 miljoen per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene.

0: Groenekaarts, wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
1: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de twee potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de tweede keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. Niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid. En ook voor José Mourinho. En ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen. Naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
0: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
1: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
0: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
1: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En Dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast, waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
0: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
1: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk...

0: goede vraag eigenlijk. Nou, het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ja, ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus ja, dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
0: Ja, kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ja, ik hield ervan om gewoon ja, te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nou ja, nu zijn we een aantal jaar verder.
0: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je wortelt tot nationale top in, ja. in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
0: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, ja. Oh, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen. Ja,
0: eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En ja, dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
0: Ja, dat wel, ja, eigenlijk. En ja, ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus ja, toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
0: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ja, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
0: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
0: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
0: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor het NK moest je dan een prijs gaan halen of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen zeg maar voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen en als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
0: Zeker, zeker weten. Dus... ja, en nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
0: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
0: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
0: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
0: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
0: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
0: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
0: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
0: Ja, zeker. Ja, ik, dit is natuurlijk mijn laatste jaar.

0: Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, ja, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
0: Qua school?
1: Qua studierichting?
0: Ik ga richting communicatie. Dus ja.
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
0: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
0: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
0: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, en dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij hem die beleefd?
0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie
0: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
0: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja. Ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
0: Ja.
1: Nou, wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu Alicia Voorduin. Superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles dat kan.
0: Ja, mogen komen.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het

0: altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien, dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan, natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden, die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
0: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
0: Oké. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
0: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.

0: grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
1: Ja.
0: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
1: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
0: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
1: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
1: zeker,
0: eraan zat.
1: Zeker, klopt. Ja.
0: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
1: Dat maakt gewoon, dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
0: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
1: Ja, klopt.
0: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
1: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
0: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
1: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
0: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren. Nee. Netjes gezegd, zeg maar.
1: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
0: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
1: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk. Ja.
0: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
1: Ja, precies.
0: Kunnen we echt wel zeggen dat je wortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
1: Zeker, zeker weten.
0: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen? Ja,
1: eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
0: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
1: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
0: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
1: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
0: Je was uitgezwommen.
1: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
0: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
1: Ja, het volgde wel een en ander op. Ja, klopt.
0: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
1: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen zeg maar voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
0: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
1: Zeker, zeker weten. Dus... nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
0: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie.

0: hockey natuurlijk ook nog.
1: Klopt.
0: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
1: Ja.
0: Hoe is voor jou die balans?
1: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
0: ja dat mag nog wel.
1: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
0: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
1: Ja, klopt.
0: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland dus Frankrijk te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
0: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
1: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
1: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
0: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
1: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
0: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
1: Qua school of?
0: Qua studierichting?
1: Ik ga richting communicatie. Dus
0: Dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
1: Misschien wel.
0: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
1: Ja, heel veel, ja.
0: Dat was geen verkeerd jaar.
1: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
0: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
1: Ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
0: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat.
1: Zeker.
0: Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
1: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
0: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
1: Ja, precies.
0: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
1: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
0: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
1: Ja, het ging wel heel snel.
0: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
1: Zeker.
0: Zijn. Die denken, ja. Hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
1: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
0: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
1: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
0: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Die combinatie
1: zeker.
0: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
0: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
1: Zeker. Dus dat.
0: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
1: Klopt.
0: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
1: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
1: Precies.
0: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
1: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
0: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
1: Precies.
0: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
1: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
0: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
1: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille. Het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
0: Ja, dus wereldkampioen worden. Wie weet.
1: Ja, ik hoop het.
0: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
1: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja. Dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
0: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin. Superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
1: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.